0: Novo 3. Overal thuis.
1: Kings of Leon, het My Whole World, is deze week
0: Novo 3. Top Track.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart,

0: vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen

0: uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilo uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en vrijt over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Thank you.

lucky turnaround.

love to turn around.

0: Novo 3. Overal thuis.
1: Kings of Leon, het My Whole World, is deze week.
0: Novo 3. Top Track.

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps dus. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Alle mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kost bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Wat lezen met je doet. Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-36-bibliotheek.nl. Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-36-02-8757. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fans. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend... Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan landen die veel Russische brandstoffen inkopen... importheffingen opleggen tot 100%. Het doel is om landen als China en India zover te krijgen... dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen... en er minder geld naar de Russische schatkist gaat... voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen... wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt... werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten... voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand... blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst... en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's... Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen... maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050... maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: geeft Anneke uw voeder de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Liesel Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugreis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's.

0: Groot Gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

terecht.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet weigeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bij de Buff voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend.

0: die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Ook kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in de... Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

heb je die nog wel? Vieren we nog feest?

0: dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Embel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Embel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Embel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
8: De jeugd van tegenwoordig. Flemming
7: en Ronnie Flex en de fam.
9: Kaarten vanaf 29,95.
10: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Dit is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot kanaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Novo 3. Overal thuis. Je luistert naar Goede Zondag op Novo 3.

0: Ja, alle knopjes staan weer goed en de microfoon hangt voor me snuffert, dus we kunnen ervoor beginnen. Goedemorgen, je luistert naar een nieuwe aflevering van Goede Zondag. Ik zeg vanaf deze plek achter deze microfoon in deze studio Goede Zondag. Goedemorgen, Erik.
1: Hey, goedemorgen.
0: En zoals je merkt, ik zit niet alleen. Wij zitten alleen in de studio met z'n tweeën. Zoals gebruikelijk, iedere zondag tussen 10 en 12. Lekkere plaatjes om bij wakker te worden, om de dag mee op te staan. Als je dat dan niet gedaan had natuurlijk. En vanuitgaande dat je wellicht een klein beetje kan uitslapen op zondag. En dan willen we met z'n tweeën hier vanuit de studio van Novo 3 de zondag een beetje aangenaam maken met dat lekker plaatje op de radio. En eventueel wat informatie waarvan je zegt, nou dan ga ik dat misschien wel eens wel doen. Ik weet nog niet wat, maar nou, dan moet je dus luisteren. 9:45, 10:15, 11:15, 11:15, 12:15. All the Answers was de eerste plaat die je hoorde. Ik heb me gepakt voor het album Here I Am. Een heerlijk album van Ilse de Lange. Mooie dame stem. Dat is het recept om dit programma te beginnen. Staat helemaal bovenaan. We beginnen met een prachtige, mooi nummer gezongen door een dame. En in dit geval, in deze aflevering van Goede Zondag, was dat Ilse de Lange. Een beetje country-achtig gestart en een beetje country-achtig vervolg van dit programma vandaag. Hij heeft het al in Amerika gemaakt, zou je bijna kunnen denken. Maar hij heeft er in ieder geval dit liedje al meerdere keren gezongen. I can still see-

Ik zeg net tegen Erik, onbewust, maar toch een mooi aankerretje van de drie grote sterren als het gaat om Nederlandse country getinte muziek. Danny Vera Rollercoaster hoor je. Ik had alweer zin in om die eens te programmeren. Het is nog niet kerst geweest, zeg maar. Hè? Dus de meeste mensen kennen dit nummer van belangrijke gebeurtenissen in het leven tegenwoordig en van de top 2000. Maar

daar redelijk populair aan het worden, geloof ik. En Ilse de Lange. Wij zagen haar gisteren schitteren, dansen en springen in de kerstzouwen. En ik weet niet wat het is, maar de kerstzouwen houdt je jong of maakt je jong, denk ik. Ik zag ze springen als een 25-jarige, maar ik heb de leeftijd gezien, bijna dubbele. Maar goed, Herman van Veen was ook... Herman van Veen. Ja. Herman van Veen inderdaad ook, zagen wij, die was ruim 80. En dat zag je er ook niet vanaf mijn leeftijd, zeg maar. Dus dat ligt misschien ook al een klein beetje aan de kersthouden. Maar ze had er zin in. Het was een gezellige avond. Luister maar, Ilse de Lange. Ik was dus niet bij de IJzeren Man. Daar was ik vrijdag. En dat was ook gezellig. En vandaag, wat gaan we vandaag doen? Misschien naar de IJzeren Man. Zou kunnen. Even kijken wat ik allemaal op het lijstje heb staan. Noten op de Noon-concerten. Ze beginnen weer. Na een zomer vol stilte en lange dagen is het op zondag 20 september weer tijd voor muziek. Noten op de Noon-concerten beginnen het nieuwe seizoen met een bijzonder openingsconcert in het historische Oude Kerk van Helvoort. Oude Kerkje, wou ik zeggen. Ja. Op de plek waar dominee Van Gogh preekte en Anne en Theo hun belijdenis deden, treedt Van Gogh trio op. Een ensemble met zowel een sterke muzikale reputatie als symbolische band met de locatie. Theo wordt enthousiast ontvangen door het publiek en pers en recensent schreef: je hoort de kerse bloesem als je het Van Gogh trio ziet spelen. Mooi woordspeling inderdaad. Viool, cello en piano. Dat is wat je gaat horen als je zorgt dat je er tegen 11:15 bent. De kerkdeuren gaan open om 11:15. Het concert begint 11:15. De toegang is gratis. Aanmelden kan via notenopdoen@gmail.com. En na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. Dat is min of meer het standaard recept, zeg maar, van de Noten op de Noon concerten. En zo altijd inderdaad, als de dagen alweer wat korter beginnen te worden en de bloemen in een volle bloei op het veld hebben gestaan, dan is het weer tijd voor een bloemencorso. In dit geval een bloemencorso van Valkenswaard. Ik wilde die in ieder geval ook nog even noemen. Een van de laatste, denk ik. Corso Valkenswaard, het gezelligste dahliafeest van Brabant. Zo staat hierbij geschreven. Het bloemencorso is ontstaan vanuit het bevrijdingsfeest. Het is weer de tijd van Market Garden natuurlijk, hè. En de herdenkingen ervan. Corso-wagens die staan klaar voor jurering vanaf 11:30. De voorshow begint om 1:00. De corso-parade is tussen 15:30 en 16:30. En er is een muzikaal naprogramma. En dat allemaal rondom de markt in Valkenswaard.

kijken. Oh, daar hebben we hier nog eentje. Op zondag 20 september van 10 tot 4 is een open dag. Zondag waterdag van waterschap De Dommel. Kom na een leuke en leerzame dag vol met activiteiten bij het waterschapshuis en de rioleringszuivering in Bokstel. Je kunt er gratis naar binnen, een open deurdag dus. Loop langs de verschillende zuiveringstappen op het rioolwaterzuivering. Belangrijk werk voor ons allen. Ontdek hoe je zelf bewuster om kunt gaan met water. Ook belangrijk voor ons allemaal. Waterschap De Dommel aan de Bosweg 56 in Bokstel. En daarmee is het blokje. Het begeleidende muziekje alweer klaar. En dus voor ons tijd om een ander begeleidend muziekje op te zetten. Voor de zondagochtend. Dit is ook zo'n nummer. Ik had er gewoon even zin in. Dat was uit de engste reden.

En dat was Piano Man van Billy Joel. Ruim 5,5 minuut. Prachtig mooi nummer uit. 73, tweede studioalbum van Billy Joel. En dat is ook zo'n nummer, net als eigenlijk Rollercoaster van Danny Vera. De meeste mensen herkennen het van, oh ja, dat hoort in de top 2000. En dan het liefst op de laatste dag van het jaar natuurlijk. Waar dat meestal ook wel is, maar... Ja, zo'n nummer, dat is gewoon schitterend. Het staat niet voor niks in de top 2000. Kun je de rest van het jaar ook best wel eens laten horen. Het is niet een specifiek winternummer of een specifiek kerstnummer of iets anders. Dus je kan het gewoon de hele jaar beluisteren. En vandaar dat je hem dus ook een keer voorbij hoorde komen. Alicia Keys. En dit geval zonder Jay-Z. Empire State of Mind. En als je het over New York hebt, dan moet je dus Alicia Keys... Ja, wellicht samen programmeren met Billy Joel. En dat hebben we in dit geval ook gedaan. Maakt het uit op... 2:30. Ja, ik moest even 2 seconden wachten inderdaad. En dan was het precies 2:30. Je kon je klok gelijk zetten, had je het geweten van tevoren. Jentel en de Boer. Ik heb ze recent nog gedraaid en toen gaf ik al aan. En inmiddels is dat album uit. En dan is het ook tijd om dat te laten horen. Dit is het album, als je op Spotify gaat kijken, is het de track zeg maar die het meest beluisterd wordt. Misschien daarin ook wel het meest gewaardeerd. Dat weet ik niet. Dat mag je zelf gaan bepalen. Het heet Wachten van het... album, even kijken, waar hebben ze ook weer? Het album De Dagen. Ga een keer naar een platenzaak en ga daar eens luisteren naar het album en schaf het aan als je het geweldig vindt.

0: Je luistert naar Goede Zondag op Novo 3.
1: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied al lang vergeten. Dan weet ik

is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje...

mijn wanhoop en verdriet. Pak ze, ik zal ze echt nooit claimen. Maar al het mooie, neem dat niet. Haak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzies. En mijn iets te vaak verongelijkte toon.

En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang

Ja, het publiek klapt na afloop. Ik zou bijna zeggen, je wordt er stil van. Maar in een theateromgeving dan klap je als je zo'n mooi liedje hoort. En dat deden ze met z'n allen. En dat deden wij destijds ook. In Eindhoven hebben we ze gezien. Comme il faut. En ja, dat is ook zo'n duo. Raf en Mich Welschaerts. Prachtig mooi programma. Wat moet je nog meer van zeggen? Als je ze een keer ergens in het theater ziet staan op een lijstje, dan zou ik het zeker adviseren om daar eens een heerlijk avondje liedjes luisteren van te maken. Je hoorde daarvoor het verhaal van meneer Alzheimer, Joep van het Hek. Je hoort straks wel in een blokje met de uittips waarom ik die gekozen heb. Daarvoor hadden we Wachten van het nieuwe album van Jentel en de Boer. Dat sinds een paar dagen uit is, volgens mij. Misschien net een week. En dat was van half elf. En dat betekent dat we er nog twee hebben. Dan doen we een... Tracy Chapman staat op het lijstje. En daarna Roxette nog op het lijstje. En dan gaan we naar de uittips voor vandaag van het blokje van iets later dan 11:15.

Milk and Toast and Honey. Van Roxette. Een tijdje geleden nummer een keer gehoord en gedraaid in het programma. En ik dacht er weer in één keer aan. Tijdens het samenstellen van het eerste uur. En dan kom je dit weer eens tegen. En daarvoor Baby Can I Hold You van Trey Seatman. Ja. Soms zeggen we gewoon tegen elkaar hier van, wat een geweldig nummer. En hebben we het gewoon, een van ons heeft het dan altijd uitgezocht. Maar is het ook gewoon zo. En dan past het voor ons gevoel prima op de zondagochtend tussen 10 en 12 ergens. Even kijken, ik was nog aan het zoeken.

ik heb weer het een en ander overgeslagen wellicht. Goed, dan beginnen we gewoon bovenaan. Het Eim Strandfeest, Eim Live Strandfeest, dat is natuurlijk vandaag nog. We zijn ongeveer op de helft. Ja, dit is de middelste dag eigenlijk, hè. Vrijdag en zaterdag hebben we gehad. En volgende week ook nog 2 dagen. En vandaag nog. Tribute Sunday met Tribute Bands. De Bee Gees, Bauke en Elvis Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Mugga One. Dat is een beetje de tijd van het volgende uitje, denk ik. Past wel in dit ja. De Joe Mann herdenking in het Openluchttheater. Joe Mann was een Amerikaanse soldaat die in 1944 deelnam aan de operatie Market Garden. De compagnie waar hij toe behoorde kreeg de opdracht om de brug over het Wilhelminakanaal in te nemen. Joe Mann raakte erbij gewond aan beide armen. En in een loopgraaf waar hij zat, samen met 6 anderen, kwam een granaat terecht. En door zich op de granaat te werpen, redde hij het leven van zijn medesoldaten. Zelf moest hij deze daad met de dood bekopen. Hij stierf op 19 september 1944 op 22-jarige leeftijd. En dat wordt herdacht in Best Joe Mann, weg nummer 6. Daar moet je zijn. Tussen 1 en 2 is daar de herdenking. En er wordt gevraagd om 1:15 aanwezig te zijn uiterlijk. Was ik eigenlijk een beetje naar op zoek inderdaad. www.bestbevrijd.nl. Bevrijd met een D. En vandaag, daarom draai ik net ook Joep van het Hek. De Peter is een speciale editie van Filmzondag in verband met Alzheimerdag 2026. Filmzondag met de terugreis. Wereld Alzheimerdag werd in 2026... vindt in 2026 plaats op 21 september. Centrale thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. En deze dag staat bij het in het teken van het vergroten van de bekendheid rondom dementie en het ondersteunen van patiënten en hun naasten. En dat is een thema dat vandaag dus al in de Petrus te proeven, voelen, ruiken, ervaren is, zeg maar. Je betaalt €2,50. Ik zag in het klaarblad ook nog dat er een goochelaar is. En er zijn nog allerlei andere zaken om je te laten informeren. En er is dus een film in de Petrus. Vandaar dus dacht ik meteen bij het uitzoeken en samenstellen van dit programma van, nou, dan kunnen we meneer Alzheimer ook wel eens draaien van Joep van Dijk. Want het blijft een mooi en gevoelig nummer van Joep. Once I was your girl. En zo gaan we weer verder tot aan het nieuws van 11. Nog 2 plaatjes staan er op de lijst, maar ik weet niet of het gaat lukken hoor. Zal er nog maar eentje worden, denk ik. Dan zijn we gelukkig pas op de helft van dit programma om te mogen tot 12 uur de plaatjes draaien. Dit is Brooke Combe. Love was made of stone. Tot aan het nieuws van 11. Het wereldnieuws. En daarna zijn we weer terug voor deel 2 van Goede Zondag.

0: 12. Dit is Goede Zondag.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, de pijnlijke voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouw.
1: En online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, de pijnlijke voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom lang, restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Eind Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
7: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op eindlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieslotte Thomassen met het S-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis. Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag met Ivo Kouwenberg en Erik.

toen waren we klaar, inderdaad. Seven Nations Army van The White Stripes. Welkom bij deel 2 van Goede Zondag. De gitaren zijn uit de kast gehaald. En wij vinden hier in de studio van Novo 3 dat je wakker moet zijn. En anders ben je het zojuist ook een klein beetje geworden. En met een beetje geluk is dit dansbaar nummer van de Kaiser Chiefs. Nummer 2 op de lijst van Erik. Een reden om uit bed te stappen als je dat nog niet gedaan hebt. Een 11:15 en 11:15, dan hebben we de uittip voor vandaag. Zondag 20 september alweer.

Ja, inderdaad. En precies het tuintje aan de muziek geplakt. De Fratellis, hoorde je. Had ik de Fratellis ook weer staan uit... Schotse... Nou, vooruit. Glasgow. Daar komen ze vandaan. Ik moet het wel goed zeggen. De Fratellis, Schotse alternative rock band. Opgericht in 2005 alweer. Chelsea Dagger. En daarvoor hadden we, even kijken, de Kaiser Chiefs. Die komen uit... Boah, waar komen die vandaan? Leeds, ja. Ik moest even zoeken. Welke plaats ook weer. En de White Stripes. En de White Stripes komen... Waar komt Jack White ook alweer vandaan? Amerika ergens. Er staat er niet bij. Ik weet het zo even niet. Nooit. Garage Rock Revival. Daar komen ze van. De White Stripes. Het is tijd voor de dag van vandaag. 20 september 2026 alweer. Binnen 100 dagen zitten we alweer aan de kerst. Dus ja, het einde van het jaar begint er alweer aan te komen, zeg maar. Gaan we nog eens even kijken of we nog wat leuke dingen kunnen doen in de herfst. Zouden sommige mensen kunnen zeggen, maar goed, de herfst is wellicht pas... Nee, is niet eens begonnen. Is op de 23e schijnt die te beginnen. In plaats van de 21e. Hoor ik van de week van een weerman. Meteorologische herfst. Begint woensdag. Even kijken. I'm Live hebben we gehad. Ik ga even kijken verder naar beneden. Joe Mann herdenking heb ik je al verteld in Best. Zeker ook de moeite waard. www.bestbevrijd.nl wil ik je dan in ieder geval nog even meegeven. Er is het een en ander te doen in het kader van Wereld Alzheimer Dag.

morgen, maar dat is vandaag al te doen in de Petrus tussen 2 en 4. Noten op de Noon-concert, daar zijn we mee begonnen volgens mij deze aflevering. En om 11:15 in de Oude Kerk van Helvoort staat het Van Gogh-trio. Bloemenkors en Valkers Waard heb ik je verteld. De Waterdag bij de Waterzuivering in Bokstol. Bourgondisch Sertogenbosch. Tijdens Bourgondisch Sertogenbosch proef je 4 dagen lang het beste dat de Bos chefs, restaurants en wijnhuizen te bieden hebben. En dat alles onder de rook van de Sint-Jan. Rook de Sint-Jan, ik mag het hopen van niet. Klassiek, stijlvol en bovenal Bourgondisch. Dan hebben we het over de parade in Den Bosch. Even kijken, zondag is het van 1 tot 10 te doen. Van 1300 tot 1000. En wellicht kun je daar in Den Bosch ook wel wijnen proeven die je ook in Schijndel kunt proeven aan de Bokstolsweg 23. Dat is een open wijndag namelijk. Dat is weer ook ja, het seizoen eigenlijk. Zondag 20 september opent kamperen en wijnboerderij Winery & Herbs de deuren voor nieuwsgierige wijnliefhebbers. In Nederland is het dankzij nieuwe druivenrassen goed mogelijk om wijndruiven te telen. In Frankrijk waren ze niet zo blij met het weer van afgelopen zomer, maar in Nederland des te blijer. En dat zal daar ook wel zijn in Schijndel. Op de wijngaard groeien maar liefst 16 verschillende rassen die op ecologische wijze worden geteeld en verwerkt tot verschillende soorten wijn. Vanaf 11 uur vanmorgen kun je daar terecht. Tot aan een uur of 5. Dat we pas na 2 uur eigenlijk mochten, wijnen. Maar goed, vanaf 11 uur ook kun je er terecht. Proeven, hè? Ja, dat is je niet bezatten, maar proeven, dat is iets heel anders. De Bokstolseweg 23, daar moet je zijn in Schijndel voor een wijnproeverij. 20 september is weer de periode van onder andere Camp Liberty. Van woensdag 16 tot en met zondag 20 september vindt Camp Liberty plaats aan de Vilenbraak en 15 in Sint-Oederode. Het grootschalige historisch evenement brengt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tot leven voor een breed publiek. Camp Liberty is gratis toegankelijk en rolstoelvriendelijk. In het historische kampement staan beleving, educatie en ontmoeting centraal. Bezoekers ontdekken verhalen van soldaten, burgers en bevrijding. Toegankelijk dus voor iedereen met speciale aandacht voor jongeren en scholen. Een levend eerbetoon aan vrijheid. Naast de educatieve programma's met uitlegdemonstraties en een historische context biedt Camp Liberty ook indrukwekkende publiekstrekkers. Camp Liberty aan de Vilenbraken 15 in Sint-Oederode. Er is kermis in Gastel en aan de andere kant van de provincie in Lierop. En ik zag het festival Circolo ook weer staan vandaag. Maar dat schuiven we naar 11:15. Ja, ik zie hem staan. Ik stip hem aan. Spoorpark in Tilburg. Ik ga je straks in de samenvatting om 11:15 nog wel een keer voorbij horen komen. Want het is tijd om de plaatjes die op het lijstje staan van Erik één voor één netjes af te vinken. We hebben 3 streepjes gezet en streepje nummer 4 zetten wij bij Faith Hill. Straks is nog het samenvattende blokje om ongeveer 11:45, maar eerst weer fijne plaatjes op de radio. Faith Hill is dit. There you'll be.

Ik zit even te kijken. Gisteravond waren wij in de Curaçao. Als laatste grote optreden van het seizoen stond daar Ilse de Lange op het podium in het Natuurtheater de Curaçao in Heeswijk-Dinter. En daar hebben een paar duizend man een hele gezellige, leuke avond gehad, moet ik zeggen. Waarvan Ilse de Lange wel de aanjager was van het geheel, zeg maar. Die weet het publiek wel op te zwepen. En die liet al haar grote hits eigenlijk wel voorbij komen. Inclusief de grote hit van dit moment, die ze na 8 jaar weer heeft eigenlijk. Omdat de TikTok-generatie, de Instagram-generatie, het nummer So Incredible weer heeft opgepakt. En daar is Ilse dankbaar voor. En dat laat ook zeer duidelijk blijken. Is wat mij betreft helemaal niet nodig. Maar ze is nog steeds dankbaar dat ze dit mag doen. En dat vond ik wel opvallend ook aan Ilse. Maar zo is ze gewoon. Lachenbekkie inderdaad. En dankbaar en blij met wat ze heeft en wat ze heeft kunnen bereiken. I'm Not So Tough kwam dus zeker ook voorbij. Dat wisten we eigenlijk wel van tevoren. Erik en ik zijn er geweest. En dan moet er minimaal een nummer van Ilse Lange in het programma. En dat was in het eerste uur en in het tweede uur. Dus je hebt een dubbel artiest wederom gehoord. Vlak voor we overgaan naar het hart van 11:30. Het is 11:30 precies. Bluff. En Bluff hebben velen vuchtenaren samen met lopen vrijdag op het podium van de IJzeren Man gezien. Het eigen strand. En dat is voor Bluff wel een interessante uitspraak inderdaad. Jullie eigen strand. En ze staan ze weer met de strand optreden. Maar deze keer was het in Vught afgelopen vrijdag. Dit is in Zeeland trouwens.

0: Stevige bandje, stevige muziek komen er vandaag voorbij. Maar wel een mooie tekst ook. Alles of niets van Dikhout, Martin Buitenhuis en Cor Nuiten. Van Dikhout in het hart van 11:30 na de scene. Iedereen is van de wereld. Ook weer textueel gezien. Ook wel een blijvertje, zeg maar. En wat hadden we daarvoor? Later, als ik groot ben, live op Concert at Sea 2023 opgenomen. Lekker album trouwens ook. Concert at Sea. Ik denk dat ik er ook een keer bij moet zijn. Dat moet er een keer van komen. Ik zeg het al 20 jaar inderdaad. Maar toch, iedere keer is er weer... Ja, dan weer niet. Ja. Goed, misschien volgend jaar. Bluff, The Scene en Van Dikhout. Dat waren ze alle drie. Er staat er nog eentje op de lijst. Er staan er nog meer op de lijst. Maar nog eentje totdat we dadelijk de uittip weer eens gaan bekijken. Het is nog steeds droog. Mooi.
1: Stuck in a van. As far away as I possibly can.

Ze zien er wel kuiten, die diertjes. Maar het zijn ratten, hoor. Zelfs in Central Park in New York, daar zitten raccoons. En die overleven daar gewoon. En het zijn daar zelfs geen nachtdieren, terwijl het de rest van de wereld wel een piepgewoon nachtdieren zijn. Liverpool Rain hoorde je van de band. Die heet Raccoon uit Goes in Zeeland, in Nederland gewoon. Ja, heerlijke band toch? En zo komt er van alles en nog wat voorbij in het tweede uur. Gaan we weer eens kijken wat er in Vught en omgeving allemaal te doen is. Festival Circolo heb je verteld in het vorige blokje. Dat stond er. Dat was in het verleden ergens in de buurt van Boxtel, maar nu zag ik hem staan op het spoorpark in Tilburg. Ik dacht altijd dat het echt een zomerfestival was, maar er is het laatste jaar best wat een en ander aan veranderd. Wat er niet aan veranderd is, is dat het een wereld van artistieke topsporters is. Grensverleggers, waaghalzen en doorbijters. Het festival presenteert een breed scala aan optredens, waaronder acrobatiek, jongleren, theater, dansmuziek en andere kunstvormen die het traditionele circusgenre overstijgen. Circolo probeert de grenzen van wat circus kan zijn te verleggen door traditionele technieken te combineren met eigentijdse creativiteit. Dat alleen al is reden, denk ik, om daar eens te gaan kijken. Ieder jaar kun je met open mond kijken naar wat circusartiesten met hun lichaam kunnen. Festival Circolo verwelkomt deze topsporters dan ook met trots in Tilburg. Aan het spoorpark. Dat alleen al is reden, denk ik, om daar eens te gaan kijken. Ieder jaar kun je met open mond kijken naar wat circusartiesten met hun lichaam kunnen. Festival Circolo verwelkomt deze topsporters dan ook met trots in Tilburg. Aan het spoorpark, daar moet je zijn, in Tilburg. Dan is er vandaag natuurlijk nog AIM Live. Vandaag is het de dag van de Tribute Bands, de Tribute Sunday. Queen, Elvis, Donna Summer en de Bee Gees. En volgende week nog op vrijdag en op zaterdag. John de Bever, John de West, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen komende zaterdag nog op het programma. Jungle Wagner, Emma Heesters, Jan Smit, Jeffrey Hees, Frans Bauer. Nou ja, goed. Zo kan je nog een tijdje doorgaan, maar een hele hoop mensen komen daar nog. Als het niet vandaag lukt, dan kun je dus ook nog vrijdag of zaterdag gaan. imlive.nl moet je even kijken voor kaartjes. Als je zorgt dat je om 1:15 in Best bent, dan moet je zijn aan Joe Man weg nummer 6 voor de Joe Man herdenking. Belangrijke gebeurtenis in de buurt. Als het gaat om de bevrijding van Nederland. Zuid-Nederland. Wat het uiteindelijk bleek te zijn. Het was de bedoeling om door te stoten. En meteen heel Nederland te bevrijden. Het liep even anders dan dat men vooraf gedacht had. Maar ja, dat wil wel eens zo lopen. www.bestbevrijd.nl is de website waarop je meer informatie kunt vinden over de Joe Man herdenking. Als je een beetje geïnteresseerd bent in oorlogs mooi verhaal eigenlijk ook wel weer van Joe Man. Interessant verhaal, zo moet ik het misschien zeggen. Hij is tenslotte wel ook overleden, namelijk door zijn mooie verhaal. Tussen 2 en 4 kun je terecht bij de Petrus voor een speciale editie van de film Zondag. De terugreis in het kader van de Alzheimerdag 2026, die overigens morgen is. Maar in de Petrus is daar vandaag al het een en ander te doen. Volgens mij betaal je €2,50 voor de film. Noten op de Noon, zometeen om 11:15 in de Oudkerk van Helvoort. Hier staat dat je je moet opgeven en dat het niet mogelijk is om binnen te wandelen. Tenminste, dat staat er niet, wat er vaak wel bij staat specifiek. Dus ik weet niet of je er zo nog naartoe kunt als je zorgt dat je om 11:45 te bent. Zo ongeveer. Zodat mensen wonende in Helvoort die kunnen zorgen dat het dat ze nog voor 12:00 zijn. Dan kan je nog misschien wel binnen om het Van Gogh trio te zien. Er is een bloemcorso in Valkenswaard. Dahlia's kun je daar gaan bekijken. De Corso Parade begint om 2:30 tot 4:30 in Valkenswaard, rondom de markt. Vandaag is het Zonwaterdag. Van Waterschap Dommel, een open dag hebben zij. Je kunt er richting Boxtel op verschillende locaties. De Bossenweg 56 en Hult 6. Bourgondisch Sertogenbosch vandaag de laatste dag rondom de parade vanaf 1:00 vanmiddag tot aan 10:00 vanavond. Het is een open wijndag in Schijndel. De Boxelsweg nummer 23 in Schijndel. Wijnproeverij en Camp Liberty, ook niet vergeten, in Sint-Oederode, interessant. Kermis in Gastel en een Lierop. En nou, dan zijn we rond, want dan heb ik alleen nog Festival Circolo, heb ik hier al over verteld. Kunnen we weer door met gewoon lekkere muziek.

Ja, ook eigenlijk zo'n bijna on-Nederlandse band, hè. De band met Jamie Westland, Frans Spijk van Soest, Bas van Wageningen, Jan-Paul Bakker en uiteraard zanger Marcel Veenendaal, direct dus uit Den Haag. En als ik zo op het lijstje kijk, dan zijn we bij de ene laatste plaat die we afgevinkt hebben, dus nog eentje die we te gaan hebben. En daar staan er toch wel behoorlijk wat op van bandjes die ik in de loop der tijd zo ongeveer wel eens een keer live ergens heb zien spelen. Waren het in Vught dan wel in directe omgeving of net iets verder weg. Gisteren waren wij bij Ilse de Lange. Bluff heb ik inderdaad al een keer gezien. Afgelopen vrijdag inderdaad zelfs nog een keer. De Scene heb ik volgens mij een keer gezien op Bevrijdingspop. Als ik het goed zeg hier in Vught. De Van Dikhout bij de JJ. Raccoon heb ik bij de Kerstzaal onder andere gezien. Direct heb ik ook nog wel eens gezien. Bij de JJ, lang geleden met carnaval, toen daar nog Tim Akkerman zanger was. En zo kan ik er nog wel een aantal afvinken inderdaad. Ja. Dat is eigenlijk niks leukers als live muziek. Maar goed, je kan het ook gewoon met radio doen en daar de live plaatjes laten horen. Wat wij dan zondags vaak graag wel eens doen om een live optreden te laten horen. Zit er alweer bijna op deze aflevering van Goede Zondag. We gaan je verlaten met Rain Down On Me van Kane als laatste plaat in het setje van 12 die Erik heeft uitgezocht. Voor volgende week doen we het weer een keer. Dan draaien wij de volgorde om. Dan doet Erik de eerste uur en ik de tweede uur. En dan zijn we er gewoon weer met de uittips om kwart over kwart voor. En voor de rest, nou ja, het is maar 7 dagen weg. Ja. Het is voorbij voordat je het weet. Je moet ervan genieten. Dat geldt ook voor de rest van het weekend toch. Wat je ook gaat doen, zorg dat je ervan geniet. En na een weekje werk is vanzelf weer weekend. En dan zijn wij er ook weer. Tot volgende week!

0: Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag. Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3.

0: Desiree Manders, beter bekend onder haar artiestennaam Desiree, en Zeilen op de wind van vandaag. Uit het programma Beste Zangers, het nieuwe seizoen daarvan. En we begonnen het programma met de toptrack en die was deze week voor Douwe Bob en Note to Yourself. Leuk dat je luistert naar onze programma's. Mijn naam is Joep Satijn en ik begeleid je muzikaal door je lunch. We gaan veel platen draaien uit de jaren 50 en 60 in deze uitzending. Dus we hebben veel te draaien, want in die tijd waren de platen nog erg kort. We gaan starten wat de 50 en 60 jaren platen betreft van dit programma met Sam Cooke. Hier is Wonderful World.
1: Novo 3. Overal thuis.

Ben E. King hoorde je met Stand By Me en daarvoor Roy Orbison met Only the Lonely. We gaan verder met de Everly Brothers, oftewel Don en Phil Everly. Hier is Bye Bye Love.

Pat Boone en his orchestra Love Letters in the Sand. En daarvoor hoorde je Jackie Wilson en Reed Petit. En we begonnen het blokje van drie met Bye Bye Love van The Everly Brothers. Paul Anka staat voor je klaar. Hij zingt Oh Please Stand By Me, Diana.

Fats Domino en Blueberry Hill. En daarvoor Grace Kelly in duet met Bing Crosby en True Love. We gaan verder met Richie Valens. We gaan de dansvloer op met La Bamba.

Nina Simone hoorde je voorbij komen met I Put a Spell on You. En daarvoor de Platters met Only You. En we begonnen het blokje van drie met La Bamba van Richie Valens. Later ook nog volgde onder andere Trini Lopez en vele anderen. We gaan terug naar de jonge jaren van Cliff Richard, Living Loving Doll.

0: Brenda Lee en het prachtige nummer I'm Sorry. Hier een typisch Joep op Novo 3. En daarvoor hoor je onder andere nog Sweet Little 16 van Chuck Berry. We gaan verder met Carl Perkins. En hij heeft het over Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Je hoorde The Wanderer van Dion. En daarvoor hoorde je nog The Blue Sweatshoes van Carl Perkins. Ik ben daarmee bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Typisch Joep. Zometeen na het nieuws ben ik bij je terug voor het tweede uur van dit programma met, zoals je dat van dit programma gewend bent, het Duits-Franse blokje. Ik heb nog een aantal platen te gaan totdat het nieuws. En dat is onder andere deze Sheila van Tommy Rowe.

0: plage en plein cœur de l'été. Mais si toi, mon amour, tu devais t'en aller, il me pleuvrait si fort que j'en mourrais noyé. Et si notre bonheur s'envolait en fumée, il y aurait un nuage autour du monde entier.
1: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
2: De jeugd van tegenwoordig.
1: Fleming. En Ronnie Flex en de fam.
3: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Je luistert naar Typisch Joep.
4: Met Joep Satijn. Iedere zon.

0: De muzikale opener van het tweede uur van typisch het Duits-Franse blokje. We begonnen zojuist met Katharina Valente en Spiel noch einmal für mich, Habanero. En zojuist hoorde je Gilbert Bécaud met L'important, c'est la rose. En over Katharina Valente gesproken, ik associeer haar altijd een beetje met de programma's van mijn jeugdheld op televisie, Willem Ruis. Want Katharina Valente was goed bevriend met mijn jeugdheld en zij trad ook regelmatig op in zijn programma's. Ook een zeer bijzondere vrouw die nog niet zo gek lang geleden ons helaas is ontvallen. Maar ze heeft prachtige muziek nagelaten. Van Katharina Valente en Gilbert Bécaud gaan we verder met Bebop Aloha van Gene Vincent.
1: Novo 3. Overal thuis.

en My Happiness. En ze heeft ook heel veel nummers in het Duits gezongen. En daarvoor de onvergetelijke stem van Dean Martin en Everybody Loves Somebody. We gaan verder met Louis Prima. En hij wenst ons in Buona Sera.

0: Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. En daarvoor gingen we twisten en lekker de dansvloer op met Chubby Checker. De volgende man die voor je klaarstaat is Ray Charles. I Can't Stop Loving You.
1: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Dit is Novo 3.
1: Typisch Joep.

Marilyn Monroe en Diamonds Are a Girl's Best Friend. En daarvoor het prachtige stemgeluid van Nat King Cole en Mona Lisa. En we begonnen het blokje van drie met I Can't Stop Loving You van Ray Charles. Buddy Knox staat voor je klaar. Party Doll.

Bobby Darin en Splish Splash hoor je hier in Deep Soup op Novo 3 en daarvoor Runaway van Del Shannon. We gaan verder met Wanda Jackson, Let's Have a Party.

The Animals en House of the Rising Sun. En met deze plaat ben ik alweer bijna aan het einde gekomen van de uurtjes Typisch Joep. Ik hoop dat je van dit programma genoten hebt. Zometeen heel veel plezier bij de overige programma's nog voor deze zondag. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe Typisch Joep. En ik sluit dit programma alvast af voor deze week met Buddy Holly en Peggy Sue. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende Typisch Joep.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag van zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
9: Goedemiddag.
7: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4. Dit is...

Nummer 1 voor de Dolly Dots destijds. Met Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You, tussen haakjes erachter. Goedemiddag, welkom bij het Rondje IJzige Man van de 19e of de 20e september alweer. Een vakantieeditie, dat betekent dat ik dus niet de hele volle agenda heb, want ik ben op vakantie, dus ik heb deze van tevoren opgenomen met wat ik toen wist, zeg maar, aan agendaberichten. Komt toch nog wat, een stuk of 10 dat ik aan gesteld heb. Ja, dus wat dat betreft hebben we iets te vertellen. Dus dan ga ik zo'n kwart over en kwart voor, hoor je ze allemaal. We hebben natuurlijk ook het half uurtje, het gaat gewoon door. Dat is Elton John deze keer. Ik vraag me af of die man ooit wel eens een keer als half uurtje gehad heeft. Ik denk het eerder gezegd niet. Dus zijn grootste hits komen voorbij op de half uur straks. Ja, dat is toch opvallend dat dat niet zo heel veel waar moet zijn. En voor de rest doe ik nog veel meer andere muziek. Bijvoorbeeld van de Engelse band de Schotse band Wet. Ja, dat is niet gevoelig, hè, in Groot-Brittannië. De Schotse band Wet van een album, hun debuutalbum Pop in Soul uit 1987. Het nummer Angel Eyes, Home and Away.

grootste hit voor Rolls Royce was in 1976 Car Wash. Dat was ook de themesong van de gelijknamige film Car Wash. Geproduceerd door Richard Pryor in 1976 ook. Later is het nummer gecoverd in 2004 door Christina Aguilera en Missy Elliott voor de film The Shark Tale. Dat kan je misschien nog wel herinneren. We zijn bij de agenda aangeland. We gaan de agenda bespreken van de 19e september. Dat is vanavond voor de zaterdagluisteraars. Is er nog... ik weet niet of het elkaar te zijn, maar dat is in ieder geval I'm Live is gisteren begonnen, de 18e. Vanavond op zaterdag is het feest met Monique Smit, Jorien Serke, de Hillbilly Moonshiners, Vulgaire, Even Serieus, de WC Experience, Piraten Power, Hour, Pater Moes Groen en The Outsiders. Dus dat staat wel garant voor inderdaad de boel op stel te zetten daar bij de IJzeren Man. Kaartjes, je moet maar eens kijken bij www.imlive.nl. Dan om 9:30 's morgens begint bij een inbreng het Repair Café Helvoort. Iedere derde zaterdag van de maand doen ze dat tussen 10 en 12 uur aan de Van Beringenstraat 2B. Wat je kan laten proberen te laten repareren is klein huishoudelijk apparatuur, kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed, PC's, bijvoorbeeld softwareproblemen. Neem het mee, laat ze kijken daarna de vrijwilligers daar. Misschien dat ze iets kunnen fixen. Altijd beter dan ongelijk weg te gooien, toch? Ja. We gaan naar de Albertskerk in Vught. Daar is om 2:30 start daar de talentenveiling. Dus welkom voor de jaarlijkse talentenveiling en natuurlijk ook voor de heerlijke versnaperingen. Laat je verrassen door, door het programma en de muzikale omlijsting al daar. En tot slot is er die avond vanaf 8 uur bij Café Marta weer de pubquiz. Even kijken. Het kaartje kost voor een team tussen 2 en 3 personen 19,50. 2 tot 4 tot 5 personen kost 24,50. Aanmelden doe je via www.quizfunevents.com. Kijk even daar als je mee wilt of er nog kaarten zijn. Even kijken. Ja, ik deed de zondag ook nog even bij. Jij moet even mijn lijstje in de gaten houden. Het is een beetje verdelen van de berichten. Zondag 20 september is het... film in de Petrus en een speciale editie deze keer. De film zondag in verband met Alzheimerdag 2026. De film De Terugreis. Jaap is al 50 jaar samen met Maartje, waar de nukkige Jaap niet veel zin meer heeft om dingen te ondernemen, zit er soms wat verwarde Maartje nog vol levenslust. Als een brief ontvanger van een oude vakantievriend, laat Jaap zich met gepaste tegenzin overhalen om hem op te gaan zoeken in Zuid-Europa. Onderweg komt Jaap tot het pijnlijke besef dat zijn vrouw dementerend is. Zich realiserend dat alles wellicht anders gaat worden, leren ze

Hello nam het ook alleen op. Kenny Rogers en Sheila Easton. Maar ook in Nederland Lee Towers en Anita Meijer. En zij noemt het ook gewoon We've Got The Night.

meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

Maar nog een keertje, waarom niet? Van het album Arrival. Is dat met die helikopter? Ik denk het wel, hè? Knowing Me and Knowing You. En het gaat over verbroken liefdesrelaties. Wel vaker thema. In Nederland kwam hij tot de derde plek destijds. Leuk om weer een keer te horen. We gaan naar de half uur artiest toe. En ik zei het al, dit is Elton John deze week. Hij is geboren als Reginald Kenneth Dwight op 25 maart 1947 in Pinar. Als oudste kind van Stanley Dwight en Sheila Eileen Harris. Zijn ouders trouwden pas toen hij 6 jaar was in 1953. Het huwelijk duurde tot 61. Zijn vader, luitenant bij de Royal Air Force, speelde trompet bij een big band. Om maar 4 jaar oud begon Reginald al met piano spelen. Vanaf zijn 15e speelde hij piano in cafés. In 64 richtte hij Bluesology op, een begeleidingsgroep van Amerikaanse rhythm en blues artiesten als de Icy Brothers en Patti LaBelle en de Bluebells. Vanaf 67 gebruikte hij pseudoniem Elton John, een verwijzing naar de blues sexology saxofonist Elton Dean en zanger Long John Baldry. Later werd hij officieel Elton Hercules John. Dus dat is ook wel even grappig om te weten. Dus even kijken. In dezelfde periode stond ook zijn samenwerking met tekstschrijver Benny Taupin, met wie je meestal van zijn hitjes zou maken. En hoe heet het? De hits? Nou, weet je, nummer 1 hits. Solo heeft hij niet heel veel gescoord, hoor. Vaak is het samen met een andere artiest, zal je wel horen. Want de eerste, nummer 1, laat me eventjes de boel erbij pakken, is er wel eventjes een tijd nadat hij al een singles had uitgebracht. Hij begon in 70 en de plaat waar ik nu op doel kwam tot nummer 2. Ken je daar ook geen nummer 1, maar dat was de eerste grote hit voor hem. Ja, echt waar. Dus al die nummers als Your Song en Rocket Man, Crocodile Rock. Nou, hits wel, maar eentje top 10, Your Song. De rest allemaal bubbling onder die top 10. Deze komt tot nummer 2, samenwerking met Kiki D. Natuurlijk deze, Don't Go Breaking My Heart uit 1976.

was toen grootste hit, nummer 1 eindelijk in Nederland. Van het album Ice on Fire in 1985. De single gaat over zijn verlangen naar een Oost-Duitse grensbewaakster. In de videoclip werd ze gespeeld door de Britse actrice Anya Major. Ken je haar? Een nummer 1 dus voor Elton John. En over een uur draaien we nog 2 nummers van hem. Volgende plaat is er eentje van Rod Stewart. Maar origineel is het van de begeleidingsband van Neil Young, Crazy Horse. En dan gaat hij zo. Bellet over een zanger met een gebroken hart. Hij wil er niet over praten, maar vraagt zijn ex-geliefde om zelf naar de pijn in zijn hart te luisteren. Nou ja. Dat was in 71. Rod Stewart die dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Voor zijn album Atlantic Crossing werd het deze in 77. En het was natuurlijk gelijk een hit.

altijd goed, hè? Earth, Wind and Fire. Je kan eigenlijk een bel aanvallen. DJ Itapa die ervan opzet. Dat is eigenlijk wel een goeie. Let's Groove was dit van het album Race. En uit 1981 was dat. Agenda dan. We doen even een kortere, want de rest doen we het volgende uur. We hebben nog steeds, dan zijn we aangeland bij vrijdag, de 25e. Nog steeds I'm Live. Tweede weekend gaat dan beginnen met populaire pop-acts zoals de jeugdvertegenwoordiger Fleming, Ronnie Flex en De Fam. En nogmaals, kaartjes moet je even kijken. www.imlive.nl. Ja, en of ik weet het niet precies, ik ben nu toch op vakantie, maar normaal gesproken zou de laatste vrijdag van de maand staan van een, of het ook inderdaad doorgaat, singeltjes draaien bij Outside zou zomaar kunnen vrijdag 25 september. En ook is het dan natuurlijk weer een editie van Elsenburg, daar de livebandjes, je weet wat ik bedoel. We zijn er alweer mee begonnen. Vorige maand. En dan ben ik even op zoek of ik dat snel kan vinden. Ja, Tune Out natuurlijk. Het Tune Out event, dat zal ook in eind september weer het geval zijn. Elsenburg zaal open vanaf 8 uur. En daar komen dan 2 of 3 bandjes spelen. Om jou een gezellige en leuke avond te bezorgen met een keertje goede muziek. Gaan wij door met goede muziek? Ja, dit is best wel goede muziek. Uit 1988 is hier Morricante.

hoor die kanten. En ja. Lekker mooi paasje. Ik hou er wel van. De volgende plaat, moet ik zeggen, daar hou ik ook wel van. Ik had die LP vroeger. Marshall Hayne. Julian Marshall en Kit Hayne, die mochten een album opnemen onder leiding van muziekproducent Christopher Neal. En Dancing in the City, deze plaat werd uitgegeven ter promotie van het album. Dancing in the City werd een grote hit. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Een zogenaamde One Day Fly, zouden ze zeggen. Een één dag vlieg uit 78. Dit is Dancing in the City. Na het nieuws zijn we terug met een nieuwe toptrack. En nog een uurtje rondje IJzeren Man. Tot straks.

0: reizen doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfitcare.com. Anfitcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Femming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstof inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met

0: met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Daardoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
3: Dit is Novo 3.
4: Kings of Leon, het My Whole World, is deze week
1: Novo 3. Top Track.

Ja, en dan zijn we weer gestart in de tweede uur van het rondje IJzeren Man op deze 19e of 20 september met een nieuwe toptrack. Alleen, ik weet niet welke het is. Ralf van Dongen is altijd zo vriendelijk om hem erin te plakken op het moment dat we weten welke het is. Dus ik ga ervan uit dat het ook nu weer gewoon gebeurd is. Dankjewel Ralf daarvoor. En deze plaat ga je dus veel horen de komende week. In alle gepresenteerde, maar ook in non-stop die regelmatig en komt hier voorbij. In dit uur nog verder. Om kwart over, kwart voor nog agendaberichten. Die gaan voornamelijk over volgend weekend. En op het half uur krijg je nog twee keer Elton John te horen. Want dat is de man die tekent voor de half uur artiest deze week. Nog meer muziek is er meer muziek. Delegation bijvoorbeeld. Van een album Eau de Vie uit 1979. One Hit Wonder is deze. Delegation and Put a Little Love on Me.

0: sweet nothings.
1: Ja, eerst René en the Alligators, werd later rond 77, 78 René. En hun eerste singletje was deze Sweet Nothings. Dat is het origineel nummer van Brenda Lee. Maar deze cover die kwam er in top 40 terecht. En was geloof ik 10e plek, als ik me goed onthouden heb. Dus wat dat betreft helemaal niet zo slecht gedaan. 14e plek, oké, dan ook goed. We gaan naar de agenda. We zijn aangeland bij zaterdag 26 september. De grande finale van I'm Live. Het traditionele Hollandse avond met Frans Bauer, Django Wagner, Emma Heesels, Jan Smit, Jeffrey Heesbeen, John de Bever, John West, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen zijn degene die het jaar af gaan sluiten. Dadelijk kaarten voor zijn, kijk op imlive.nl. 26 september is ook traditioneel Burendag. En kijk, ik heb daar een berichtje van gezet, maar dat is helemaal aan jou, hè, om te organiseren. Dus er zijn wel eens, hulpdingen bij. Daarom moet je even gaan zoeken op de website van het Oranje Fonds. Dat is de club die het allemaal coördineert samen met de koffieboer. Daar echt best. Gaan we naar Helvoort. Om 1 uur is daar de feestelijke opening van het Palet. Aan de Kastanjelaan 12. Het Palet opent haar deuren van het zorghuis en een dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ongeveer een jaar geleden. En nu houden ze dus open dag. In de loop van dit jaar komen daar 8 bewoners met nieuwe studio's bij. En dit prachtige woon- en werkinitiatief opent haar deuren dus op 16 september vanaf 1 uur. Vanaf 14:45 tot 15:30 zijn de rondleidingen en rond 16:30 is het einde. Een gezellige middag met een hapje en een drankje. En kan je zien hoe het daar toe gaat. Het Palet. De open dag van het Palet in Helvoort. Tot slot voor deze zaterdag kan je meedoen aan de pubfeest in de Rierbar. Inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. En je meldt je aan, denk ik, via hun Facebookpagina. Dat zie ik zo gauw niet staan, of via Sharon. Moet je even kijken op haar Facebook. Of in het café even langslopen. Dat je mee wilt doen aan de pubquiz. Aanstaande zaterdag 26 september. Vanaf 8 uur bij de Rierbar, de pubquiz. Het laatste is om 15:15. Nu gaan we naar een samenwerking tussen de Jacksons en Mick Jagger. En het aparte was, eigenlijk was de bedoeling dat het met Freddie Mercury zou zijn. Maar die mensen hebben het niet af kunnen maken voor zijn overlijden in 91. Dus Mick Jagger daarom. Ook niet verkeerd. En hier is de State of...

Thomas Agda, Rolf Sanchez en Kraantje Papi uit 2022. Het gaat over het missen van leuke dingen zoals feesten met je vrienden tijdens de coronacrisis. Lekker plaatje, blijft er toch wel. En ze brengen ons ook weer bij de halfuurartiest. Ja, ik zei het al, hij heeft hoop nummer 1 gescoord niet solo, maar in samenwerking met andere artiesten. Want dit nummer bijvoorbeeld, Don't Let the Sun Go Down On Me, bracht hij in 1974 uit als single, maar die deed helemaal niks. Totdat George Michael dacht, weet je wat, ik maak er een duet van met Elton John samen. En dat werd de grote hit.

Candle in the Wind, maar dan de 97 versie. Hè, op de begrafenis van prinses Diana bracht hij dit nummer te horen. Origineel is nummer 73, ging het over Marilyn Monroe. Maar hij heeft een aangepast versie gemaakt. Door dit te doen trok hij een overeenkomst tussen de levens van Diana en Monroe. Overigens speelt hij dit nummer nooit meer, behalve als de zonen van Diana erom zou vragen. Maar als hij het niet anders speelt, dan speelt hij het originele weer, als je nog erbij bent. Elton John was dat met zijn bijdrage als halfuurartiest in deze ronde van het Rondje IJzeren Man. Volgende week hebben we weer een andere artiest. En wie dat wordt, dat zien we dan wel weer. De volgende plaat, die was eigenlijk... Nou, de hoop mensen vonden eigenlijk helemaal niks aan. Dus de producer vond het niks. De schrijver die had een versie, die denkt, nou, is ook helemaal niks. Totdat de baas van Disco bij RCA Victor, de plaatmaatschappij, die het hoorde, die zei, geen gelul, zo snel mogelijk opnemen en uitbrengen. En maar goed dat ze het gedaan hebben, want het was een wereldhit. Vicky C. Robinson hoor je en Turn the Beat Around.

van zijn album Born in the USA uit 84. Glory Days was dat van Bruce Springsteen. Hij brengt dus bij de laatste ronde agenda. We gaan eens even kijken naar zondag 27 september. Weer IJzeren Man, maar dan voor heel iets anders. Swim, spin and run to fight cancer, Den Bosch Vught. Hij is weer terug, de Swim to Fight Cancer, naar de sfeer van de omgeving van de IJzeren Man. Met de vernieuwde sportieve editie dus. Zwemmen, spinnen, run en to fight cancer. Een dag vol sport, samenhorigheid en strijd. Dus waarin iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen. Of je nog het water induikt, vanaf het Eimfestivalpodium. Oh, daar staat dan nog steeds. Ja. De pedalen rondtrappen op de catwalk. Op het strand twee rondjes gaat hardlopen. De estafette of in je eentje de volledige triathlon-uitdaging aangaat. Individueel, met je gezin, vrienden of collega's. Het kan allemaal. Doe mee en zet jouw onmacht om in kracht. Staat hier. Nou, dat is een mooie boodschap, die laatste. Meld je aan bij www.fightcancer.nl. Die link is wat langer naar de officiële pagina te komen. Dus ik heb die link ook even actief gemaakt in het bericht. Dus daar kan je naartoe gaan en daarop klikken om je aan te melden voor de Swim, Spin and Run to Fight Cancer Den Bosch Vught. Gaan we naar PH. Want daar is om 10:15 start daar de landelijke Running Blind Dag. Op deze dag komen zo'n 100 visueel beperkte hardlopers en wandelaars uit het hele land bij elkaar voor een sportieve en gezellige dag op en rond de accommodatie van Vught. De start om 10 uur met de welkomstsport van de wethouder van de sport van de gemeente Vught. En daarna begint het sporten als zelf. Allerlei activiteiten, ook mensen die dingen demonstreren. Als je geïnteresseerd bent, even op de website van runningblind.nl. Ook die link zit in het bericht via onze website overblik.nl agenda. Voor de landelijke Running Blind Dag bij PH. Tot slot, vanaf 11 uur start er bij Kasteel Maurik het Auteursfestival. Tientallen schrijvers, honderden boeken en een historisch kasteel als decor. Kasteel Maurik staat voor de tweede editie van het Auteursfestival helemaal in het teken van boeken, verhalen en ontmoetingen. Je kan kennis maken met auteurs en hun boeken. Het draait niet alleen om boeken kijken en kopen. Je kan ook de schrijvers spreken en laten signeren. Er worden lezingen gehouden, interactieve sessies en workshops. Kortom, van alles te beleven. Toegang is €15. Kinderen tot 5 tot 12 jaar zijn gratis. Programma, deelnemende auteurs en kaarten via de website auteursfestival.nl. En dat was hem, de agenda voor de komende week. We hebben nog een paar platen te gaan tot het einde van het programma. Een van die platen is van Pat Benatar. Van het album Live from Earth in 1983. Grote hit voor de Love is a Battlefield.

emoties natuurlijk. Best of My Love uit 77, geschreven door Maurice White en Al McKay van Earth, Wind and Fire. En dat kan je best wel horen. Het was de voorlaatste in dit rondje van de vakantie, het vakantierondje IJzeren Man. Volgende week ben ik weer terug, dat kan me goed uit mijn hoofd zeggen. Heb je weer gewoon een verse. Nu nog één plaat te gaan en dan straks na het nieuws de mannen van Good Vibrations. En dit is die laatste. Ja, de kenners weten het al, dit is natuurlijk Status Quo van hun live EP. En zo heet hij inderdaad, uit 1975, Roll Over Lay Down. Bedankt voor het luisteren, veel plezier, blijf lekker luisteren aan 03 en ik spreek je volgende week weer. Doei!

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevoet geniet je... En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch... tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest... of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online... neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaar.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
9: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gelardeerd met Vughts en ander opvallend nieuws en krijgt... Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gelardeerd met Vughts en ander opvallend nieuws en krijgt. Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3. Nou, deze is vandaag. Goedemiddag, ja. Heren. Ik zal eens een keer beginnen, want jullie beginnen altijd. Ik zal eens eventjes hun knoppen nog even uitzetten.
10: Ja,
9: goedemiddag, Bert, en goedemiddag, Tom.
11: Goedemiddag, Leo. Goedemiddag, Leo.
9: En uiteraard, luisteraars, ook heel welkom.
11: Ja,
9: en... Want voor u doen we het allemaal, hè?
10: Ja, en ik heb het deze dag gehoord, Leo, hè?
9: Ja, vertel eens.
10: Ja, jouw salaris weer omhoog gegaan met Prinsjesdag, hè?
9: Ja, dat klopt.
10: Ja,
9: maar terecht ook, terecht. Ik heb er hard voor gewerkt, dus.
10: De technicus gaat meer verdienen.
9: Ja.
10: Ja, dus dat hoorde ik op Prinsjesdag.
11: Maar jij toch ook wel dan?
10: Ja, ik ben geen technicus, die zit daar aan de knoppen, maar...
11: Waar bent u dan, Bert? Waar bent u?
10: Ja, ik ben gewoon een leek, Tom.
11: Jij bent een vakman, Bert.
10: Ik mag meehobbelen in deze wereld en proberen... een aantal mensen tevreden te stellen, zoals jullie tot jullie.
9: Jongens, maar ik wil even een opmerking maken. Als je zo aardig tegen elkaar gaan doen, dan weet ik niet of de luisteraars het nou erg leuk vinden. Dat zijn ze gewend. Dus dat,
11: Nou, dat denk ik niet.
10: Nou, we gaan gauw naar Canada, naar Quebec. Komen deze twee zusjes vandaan.
9: Wacht. Heb ik al de goede... Ik heb, wacht even. Praat maar even door, want ik heb de volkomen de verkeerde playlist staan.
10: Ja, ik bedoel, wij werken in ieder geval voor... uit. Wij denken vooruit, maar we hebben een technicus die had... Tom, ja... Het
11: is, die denkt achteruit, ja.
10: Die is al met volgende week bezig.
11: Ja.
10: Maar in ieder geval, we gaan dadelijk beginnen met twee zusjes uit Canada. Kate is in 2010 overleden. Het is een Frankstalige duo, maar ook...
9: Hoef ook weer niet zoveel te vertellen, hoor. Ik ben al lang klaar, dus...
10: Maar ze zongen ook in het Frans.
9: Ja.
10: Dit is het enige nummer wat de top 40 heeft gehaald.
9: Ja, erg
10: en
9: mooi.
10: We gaan luisteren.
9: Complainte pour Saint-Catherine.
10: De klaagzang voor Catherine.
9: Oh jee.

0: Een heerlijk, vrolijk nummertje.
1: Ja, zonder meer. En ja, ik kan u wel verklappen. Ik heb 4 albums van deze dames. Pronto Monto. En ik heb de Dances met Bruce Nees. En ja, en Kate en Anne, die hebben zeg maar tot 2010 eigenlijk van alles gedaan. Ze zijn ook een aantal keren in Nederland geweest. Maar door het overlijden is het duo geen duo meer. En die wilde niet solo verder gaan. Dus vandaar dat we weinig meer vernemen van deze Canadese dame.
0: Ja, maar toch, dit blijven we draaien, Bert. Doe nog een paar keer meer, hè?
1: Ja, want we hebben geen Frans thema meer. Ik denk, ja, ik kan die luisteraar niet teleurstellen. Dus ik gooi een Frans nummer in.
2: Oké.
1: We gaan naar de groep die doorbrak met dit nummer in Nederland. En ik heb het over de Police. En ik zal ze dadelijk zeggen waar dat gebeurde.
0: Dat kan ik jou wel vertellen, ja, maar daar was ik bij. Bert, laat luisteren.

0: Ja, Bert, en nu heet dat eerste album ook alweer van de Police. Ik ga er even niet op komen.
1: Police.
0: Ja?
1: Ja. Ja, en dit was natuurlijk de doorbraak op Pinkpop in Nederland.
0: Mooi. Ja.
1: Andy Summers, Steve Copeland en natuurlijk Sting. Die trad in de beginjaren alleen maar op in tuinbroek.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ja,
1: met de bas. En dit was eigenlijk de grote doorbraak hier in Nederland van deze behoorlijke groep. Die later zeg maar ter ziele ging. En Sting is de frontman, is qua solo heel ver vooruit gegaan.
0: Dat klopt.
1: En de andere twee zijn nog aan het rechten, dacht ik, Leo.
2: Sorry, alle?
1: Die andere twee zijn nog aan het rechten tegen Sting in verband met de vergoedingen van bepaalde nummers.
2: Ja. Dat klopt, en er is nog volgens mij nog steeds geen uitspraak over.
1: Nee.
2: Dus dat zal wel heel complex liggen.
0: En heel veel geld.
1: Oké.
2: Kijk, want die rechten van het volgende nummer, met name de kosten voor de opname, die zijn allemaal gedekt door de kroegeigenaar bij Optrad. En we hebben het over Ferry Grignard. Die trad op in Antwerpen in het jazzcafé De Muze. En daar had hij altijd zoveel succes. En dit nummer wat we nou gaan draaien, wat Ton aangevraagd heeft, dat werd gewoon altijd gevraagd. En toen heeft die eigenaar gezegd, ik laat de eerste 500 platen. Daar betaal ik de opnames van. En daar is dit van terechtgekomen.
0: En een grote hit.
2: Dat bedoel ik.

0: Ja, deze man had heel veel bijnamen, dat weet je ook wel. Hij heet ook wel de Bob Dylan van de Lage Landen, de John Lennon van Vlaanderen en het enfant terrible van Antwerpen. Hij heeft veel te veel gedronken, hij ging ook al overleden op 41-jarige leeftijd, geloof ik.
1: Ja. Oh ja, hij zou ook kunnen heten de Belgische Armand.
0: Ja. Ik had ook gekund, dat had ook gekund, ja, zeker wel.
2: De ring, ring, de volgende artiest heeft dat niet, Leo. Dat was,
1: nee, dat is een sir zelfs, dat is een geridderde man. En die zingt over Maria en hij houdt van... Eigenlijk helemaal niemand die Maria nogmaals alleen maar... Maria Elena houdt hij niet van, Maria Dolores houdt hij niet van, Marina Christina niet. Nee. Marina, hij houdt daar helemaal niks van.
2: Ik heb trouwens één van de leukste nummers, hoor.
1: Ja, dat weet ik. Ik heb hem ook speciaal voor jou aangevraagd.
0: Maria nogmaals. Kijk.

0: Nou, wat zal mijn vrouw hier blij mee zijn?
1: Ja, de cliffhanger van de week, oftewel Clifford.
2: Ja, je moet gewoon zeggen, dit is, ja, dat had ik natuurlijk helemaal moeten doen, maar ik heb er niet aan gedacht.
1: Nee, maar hij is in ieder geval weer voorbij gekomen en het is een mooi nummer natuurlijk. Ik was laatst in de Hint aan mijn Einde en daar zit de grootste tweedehands albumzaak van Den Bosch.
2: En, dan ben je vaste klant.
1: Dan ben ik vaste klant. En ik ben al een tijdje op zoek naar het album van The Sparks. En ik heb ze bijna allemaal. Nummer 1 in Heaven heet dat. En hij had hem helaas niet. Dat is altijd twee van die, ja, van die fanaten, net als ik denk ik. Van tweedehands van Neil. En die zei, toen jij dat goed vindt, zei hij. Hij zei, weet je dat er een van de meest... groepen zijn die, zeg maar...
2: De minste bekendheid heeft. De minste...

0: Nou, nou.
1: Ik vind het echt een mooi nummer.
2: Ja,
1: hij heeft een mooie stem.
2: Ja, hij heeft een hele mooie stem. Het is de zanger is niet de man met de snorretje, dat is zijn broer. Die zit achter de keyboards. Maar ze hebben in 2019 hebben ze nog een keer een album uitgebracht. Wat Nederland ook gehaald heeft. Maar weinig bekendheid bij de meeste muziekliefhebbers. Maar het is een behoorlijke groep, hoor. Vergis je niet. En zeker in Amerika.
0: Maar het is wel een heel onbekende groep, toch, Robert?
2: Nou ja, ze zijn doorgebroken met This Town Is Not...
1: Ik wil nou zeggen, dat was een very big hit.
0: Ja. Dat waren, die
2: en Amateur Hour, dat waren de grote. En Looks.
1: Ja.
2: Maar dit is Never Turn Your Back on Mother Earth.
0: En Bert, ik heb even een vraag aan jou. En ook aan Leo trouwens. We hebben het al hier gehad op de derde dinsdag van september. Hè? Prinsjesdag.
2: Ja.
0: En wat is nou de eindconclusie? Wij gaan naar 0,1% op achteruit. Wat is hier op uw antwoord?
2: Ja, nou, dat valt me nog mee.
1: Doet mij geen pijn, in ieder geval.
2: Nog niet. Maar ja,
1: als je er niet op achteruit gaat en we hebben zulke grote uitdagingen, dan vind ik het nog meevallen, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Nou, oké. Okay.
1: Wat vindt u ervan?
0: Ja, ik snap al lang dat heel dat gedoe niet. Ik snap het al lang.
1: Nee, maar het is een kwestie van snappen. Jij vraagt gewoon, wat vind je ervan? Dus daar zul je zelf toch ook een mening over hebben?
0: Ja, ook denk je wel. Ik weet er niks van, denk ik.
1: Nee.
2: Nee, maar dus, ja, we geven eigenlijk veel te veel geld uit. En ze weten begot niet waar het blijft. Ik hoorde van de week een verhaal, Leo, dan wil ik het wel even kwijt. Dat was een Turkse moeder die hier in Nederland was. Die is teruggegaan naar Turkije. Die was natuurlijk 67, die kreeg AOW, ja. Maar die overleed. Alleen de zoon had dit niet gemeld en die heeft 13 jaar AOW gekregen vanuit Nederland en die moeder was al lang dood. Dus
1: het feit dat ze erachter gekomen zijn, betekent dat die zoon nou een probleem heeft.
2: Ja, die moet terugbetalen.
1: Ja,
2: dacht je dat hij daar komt?
0: En dacht je dat hij dat deed?
1: Nou ja, dat weet ik niet.
2: Nee.
1: Jongens, we hebben het hier heel vaak over nummers die bekend geworden zijn. En die uiteindelijk, daar zit dan een raar verhaal aan. Het was niet voor hem of voor haar of het was per ongeluk. Dat is dit eigenlijk ook weer. Want we hebben het over het nummer wat ik aangevraagd heb van Tom Jones. It's Not Unusual. Wat oorspronkelijk bestemd was, Bert, voor...
2: Ja, zeg het maar.
1: Sandy Shaw. Ja. En Sandy Shaw, die kreeg het te horen. Tom Jones, die was toen nog niet zo bekend. En die heeft het ingezongen als een soort demo. Om Sandy te laten horen van, nou, zo kan het ongeveer klinken.
0: Zo moet het klinken.
1: Precies. En toen Sandy dat gehoord had, zei ze van, nou, ik weet niet wie dit zingt, maar het is zijn nummer. Ik raak het niet meer aan. Tom Jones.

0: Ja, Tommy Jones, die eigenlijk in Nederland doorbrak met de Green.
1: Ja, absoluut.
0: En What's Now is No Pussycat. Maar je kunt van dit genre, kan ik me voorstellen, je er niet van houdt. Je kunt niet ontkennen dat dit een

0: van de mooiste stemmen aller tijden is.
1: Dat wou ik zeggen. Dat heeft hij nog steeds. Heb ik
2: ja, prachtige stemmen. Ja, want je ziet hem nog steeds in The Voice Engeland. En daar, ja, daar doen ze toch wel slim dat hij regelmatig natuurlijk hoort om een keer mee te zingen. En ja, dat is elke keer. En dat doe je alleen maar natuurlijk als je nog goed kunt zingen. En het is nog steeds een eerste klas chameur.
0: Ja, zonder meer.
2: Is ik denk dat hij er voor jou afgekeken heeft, Bert.
0: Ja, terwijl hij 14 jaar ouder is. Hè?
2: Ja, daarom. Dus,
1: dus je hebt nog kans, Bert.
0: Ja, de volgende heeft ook een geweldige stem. Ja, en nee, zeker nu, met dit nummer.
1: Maar nu niet meer.
0: I am, I said.
1: Neil Diamond.
0: De volgende heeft ook een geweldige stem.
1: Ja,
0: en
1: nee,
0: zeker
1: nu,
0: met dit nummer.
1: Maar nu niet meer.
0: I am, I said.
1: Neil Diamond.

0: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, Bert. Is dat van het album Hot August Night, denk ik? Maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee, dus Hot August Night was alleen live. En dit was niet live, Luc. En daar staat wel een heel mooi nummer op. En misschien kun je daar een keer aanvragen, Tom. Cantalibre.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is een geweldig nummer. De volgende nummer heb je ook aangevraagd, Tom. Leg uit.
0: Omdat ik dit gewoon een hele fantastisch mooi nummer vind. Met hem kan ik er helemaal niks mee.
2: Nee,
0: ik heb er wel wat mee.
2: Maar je hebt geen leuk weetje over zo? Of iets wat wij nog niet weten over deze groep?
0: Nou, ze hebben op een bepaald moment in dat nummer, vind ik wel leuk, dat ze eventjes alles stilleggen en dan nog een keer beginnen. Dat vind ik dan weer leuk. Dat vind ik dan weer fijn.
1: Nou, gaan we gauw luisteren dan.
0: Young Rascals. Good Lovin'.

0: Ja, wat een energie, Daar was het toen nog.
1: De Young Rascals.
0: Jazeker wel, de Young Rascals.
2: En daar kennen ze nog meer van?
0: Ja, dat zeg je nou.
2: Ja, Groovin'.
0: Grooving, ja, natuurlijk.
2: En How Can, too many, how can too I Be many, Sure is het ook van hun?
0: Too Many Fish in
2: how
0: the
2: Sea.
0: How
2: Can I Be Sure? Ja, dat is ook van hun volgens mij.
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het nu tijd voor de primeur van Bert. Want wij gaan naar de schakel luisteren. De muzikale schakel die Bert voor ons deze week heeft samengesteld.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
1: Ja, en we hebben het over Stevie Nicks. En Stevie Nicks, ja, is trouwens de enigste Amerikaanse dame die twee keer in de Hall of Fame staat. Eén keer als lid van Fleetwood Mac en één keer als soloartiest. En ik ga dadelijk de link vertellen tussen deze drie nummers die we gaan draaien. Maar we beginnen met Fleetwood Mac, Landslide.

0: Ja, dit was Stevie Nicks met Fleetwood Mac. Het nummer was ze zelf schreef. En ze had een onstuimige periode met Fleetwood Mac. En daar stapte ze heel even uit, want ze zat in de Betty Ford Kliniek voor haar verslaving van drugs en alcohol. En toen kwam haar vriend Tom Petty bij haar en vroeg haar en bij hem, bij Tom Petty en de Heartbreakers, mee te terug. Dat heeft ze gedaan. En vandaar ik het nummer van Tom Petty ga draaien.
1: En het heet
0: Free Falling.
1: Free Falling.

Ja, dit was Free Falling van, natuurlijk, Tom Petty. We gaan even door met Stevie Nicks. Die had in deze turbulente periode ook een relatie met Joe Walsh van Toto en Don Henley. Maar Don Henley, die relatie duurde iets langer. En daar raakten ze zwanger van. Tot het moment dat Fleetwood Mac weer een wereldtournee wilde gaan doen. En ze was zwanger van Don Henley. En toen heeft ze gekozen voor een abortus. Draai ik een nummer van hem. The Boys of Summer.

0: Hazes, Stevie Nicks, ja, wat die allemaal mee heeft gemaakt. En een leuk feitje is nog dat de president van Amerika zich bemoeide met het doorgaan van, van de groep Fleetwood Mac. En Bill Clinton heeft er alles aan gedaan.
1: Tegen een kleine vergoeding.
0: Tegen een kleine vergoeding.
1: Maar als ik het goed begrijp, heeft
0: het leven van Stevie Nicks.
1: Heeft Stevie Nicks dus 3 verslavingen gehad.
0: Ja, die derde heb ik niet genoemd.
1: Nee, mannen. Het was zo'n beetje gewoon een sletterbak.
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, drugs en alcohol, hè?
1: Ja, drugs en alcohol. En de derde verslaving was mannen.
0: Ja, zonder meer.
1: Oké, nou, daar hebben we gehad. Drie luik.
2: Nee, maar ik heb nog een vraag over die drie luik. Want ik word altijd een beetje stil als ik hoor de naam van Tom Petty.
0: Ja?
2: Die is ook overleden, eigenlijk op een ongelooflijk snelle leeftijd, toch, hè?
0: Ja, ja, die is ook jong overleden, Tom.
2: Ja, weet je wat hij had? Die had een overdosis van aan medicijnen of zoiets.
0: Ja, dat is
2: ik had het absoluut niet aan zien komen.
0: Ja, nierfalen had hij, geloof ik. En ook nog, dus kreeg hij er ook nog bij. Maar Stevie Nicks heeft bij zijn tour alle backing vocals gedaan. Vandaar dat Tom Petty erbij was.
1: Ja.
2: Heel
1: ja.
2: goed gedaan, Bert.
1: Goed, dan gaan we dit afsluiten. We gaan naar een nummer van Star. En dat die zingen namelijk over... Wat kijk je?
0: Nee, Steeler's Wheel.
1: Ja, ja, we gaan sorry, het nummer heet Star en de groep heet Steeler's Wheel. En die zingen eigenlijk over hun eigen ondergang.

0: Ja, Bert, een hele goede analyse van de heer Van Ees net. En Steelers Wheel beschrijft hier hun eigen ondergang. Zo zei hij dat. En dat klopt.
1: Ja, ja, dat is... Volgens mij is dit nummer geschoven. Heet nou hun grootste hit. Stuck in the Middle of the Show. En dit liedje gaat eigenlijk star gewoon over van, ja, maar wat gebeurt er nou als je een ster hebt? En ja, dan word je op jezelf teruggevallen. En nou, dat klopt ook wel. Want deze band die hebben hierna hebben ze ruzie gekregen. Zijn een beetje uit elkaar gevallen. En was één grote puinhoop.
2: Ja, maar Gary Rafferty heeft zichzelf erboven gegeven.
1: Ja, die weer wel. Maar
0: ja,
1: wij
0: dat was één ding,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Maar wij hebben het over Steelers Wheel, hè?
2: Ja,
0: ja, nee, dat is goed, goed, goed.
1: We gaan
0: goed
1: ook naar zo'n klein groepje nou. Ton, zeg het maar.
0: Ja, het zijn de Rolling Stones, dames en heren. Dit zijn eind de beginjaren van de Rolling Stones.
2: Dat is wel door.
0: Wat? Nou, dat kan ik niet schimmen. Ik vind het een heel mooi nummertje. En vooral vind ik het leukste dat ze nog een keer gaan fluiten, Bert. Let maar eens op. Om nou, de hond. Walking the dog.

0: Ja, dit was uit een beste periode, vond ik nog.
1: Ja, maar ik vond het... Ja, ik vind... dit zijn de Stones van...
2: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september. De Juttertegenwoordig. Fleming. En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. De kuren in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en BGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. Pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslagmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Grootgemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Novo 3 Sport met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korfus. Novo 3 Sport op Novo 3.
6: Goedemiddag sportliefhebbers. Ja, het is vandaag 20 september 2026. 1 dag voordat de herfst officieel gaat intreden. En dat is ook zo'n beetje de startdatum van het amateurvoetbal. Daar gaan we natuurlijk veel aandacht aan besteden. Natuurlijk hebben we aandacht voor Zwaluw VFC. Die moesten naar Empel. Emplina, eerste wedstrijd in de eerste klasse F. Real Unet begon met een thuiswedstrijd tegen Kerkwijk. En Helvoort moest naar de Waalwijkse sportcombinatie. In Waalwijk uiteraard naar WSC. En FC Den Bosch die trapte afgelopen vrijdagavond al af met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De hockeyers van Mop, die zo mooi bovenaan stonden, hadden vandaag een uitwedstrijd in Druten. En ook Octopus begon de competitie met een zware tegenstander. Wiba uit Wijchen kwam op bezoek in Sportpark. Ik moet eigenlijk Sporthal zeggen, Elsenburg. De dames van VVC speelden afgelopen vrijdag hun laatste bekerwedstrijd tegen Sliedrecht. En de heren moesten naar Veldhoven tegen Nuvok. We hebben ook nog tafeltennis. JSV ligt deze week. Yes. Ja, dat zult u straks allemaal horen wat daar aan de hand was. Maar zij mochten een uitwedstrijd spelen tegen Taverbo. En dat heeft niet alleen een vreemde uitslag, maar er zijn allerlei dingen gebeurd. En Kees van der Lee gaat ons ongetwijfeld bijpraten wat er precies gebeurd is. Achter de knoppen zit Maurice en Alexander met zijn tweetjes. Dus het komt helemaal goed vandaag. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want er is veel te doen, veel te horen en verrassende uitslagen.

een heerlijke rustig begin met, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, Neil Diamond en Barbara Streisand. Ik hoop dat ik het goed heb in ieder geval. Afgelopen vrijdagavond begon de voetbalweekend natuurlijk met FC Den Bosch. Ja, en het gaat niet zo goed met FC Den Bosch. Staat op een 17e plek en ontvingen Helmond Sport. Die had 4 punten meer, dus het werd de hoogste tijd daar eens een overwinning werd geboekt. En er wordt een beetje getwijfeld aan de speelstijl van FC Den Bosch. Trainer Bart Schreuder pretendeert aanvallend voetbal. Maar ja, dan moet je ook goed kunnen verdedigen. En dat gaat de laatste tijd de Bosse Club niet zo goed af. Goed, het resultaat, dat hoort u zo dadelijk. Maar in ieder geval...

geval werd de spelers, het elftal zelf, werd aangepast. Er kwamen nieuwe gezichten in het team. Het meest in het oog springend geen Sebastian Krach, Carlson Krach moet ik zeggen, in spits, maar Kevin Monziano. En diens plek op de rechtervleugel werd ingenomen door Shadi Barglan. En ondanks de terugkeer van Stan Maas en Jasper van Hertem na blessures koos trainer Bart Schreuder voor Sylvan Breuker en Hessel Eikelboom, normaal gesproken de middenvelder. Kevin Velida, die er de vorige week ook niet bij was in Volendam, kreeg met aanvoerdersband weer een basisplaats. Door deze puzzelstukjes op deze manier neer te leggen hoopte Schreuder een antwoord te vinden op de teleurstellende competitiestart. Helmond Sport kwam na 2 zegens op rij vol vertrouwen naar de Vliert met het dubbele aantal, wat we net al zeggen, 8 punten om 4. Maar buitenshuis pakten de Helmonders nog geen punten, dus daar lagen kansen. De Bossenaren gingen furieus van start met een bombe voor assistgever Meester Laros en afronder Sylvain Breuker leverden al in de 3e minuut de 1-0 voorsprong op. Zodat FC Den Bosch, de ploeg die in de KKD het vaakste op achterstand kwam, eindelijk weer eens een voorsprong kon koesteren. Maar ja, dat duurde niet heel lang. Na de openingstreffer grepen de bezoekers het initiatief en in de 20e minuut leverde dat de gelijkmaker op. Al werd die gemaakt door een speler van de thuisploeg. Een strakke lage voorzet van Cicero werd door Jeffrey Fortes per ongeluk achter zijn eigen doelman gewerkt en dat betekende de 1-1. Gelukkig voor FC Den Bosch gebeurde niet veel later aan de overkant precies hetzelfde. Monziano glipte voorbij Brian Köchlin die de bal via zijn voet in het doel zag rollen. De laatste keer dat beide ploegen in de KKD-wedstrijd een eigen doelpunt maakten is alweer van 2021. Tegen Helmond Sport was om te zien dat de stemming vanwege alle wisselingen in de ploeg bij de startende nog niet helemaal optimaal was. Maar die wist de nipte voorsprong wel mee de kleedkamer in te nemen voor rust. Halverwege was er dus al 3 keer gescoord, terwijl de 6 laatste onderlinge wedstrijden in totaal slechts 2 treffers opleverden. Hoewel Helmond Sport voor de rust het betere veldspel liet zien, koos trainer Frederik Frans halverwege voor een drievoudige wissel. Bart Schreuder liet zijn basiself staan, hoewel met name de slordige Bao Wang op het middenveld toch solliciteerde naar vervanging. Nadat Helmond Sport kort na rust een goede kans om zeep had geholpen, leek Ilias thuisploeg in de 57e minuut op 3-1 te brengen. Maar uit de lage voorzet van Jeffrey Fortes zag Buma zijn inzet via de binnenkant van beide palen weer het veld in komen. Palo weer het veld in, zegt de verslaggever dan. Het geluk kleeft dit seizoen nog niet echt aan de Bosse ploeg. Vervolgens gingen Wang en Buma Atsubidi naar de kant en werden vervangen door Hofman en Stan Maas, zodat Meester Laros weer op het middenveld kon gaan spelen. Helmond Sport dronk aan. Het werd werkvoetbal voor de thuisploeg in de poging 3 punten binnen te slepen. Het lukte. Al zoefde een poeier van Sander van der Velde rakelings naast. De tweede seizoenzegen waar de Bossenaren zo hard naar hunkerden was een feit. Maar de trainer, Bart Schreuder, lijkt nog niet uitgepuzzeld.

0: Dat waren onmiskenbaar de klanken van Coldplay, Viva la Vida. Goed, het amateurvoetbal is van start gegaan. En dan in de eerste klasse moest Zwaluw meteen al naar Emplina. Het is geen makkelijke tegenstander. Weliswaar een prachtig sportcomplex daar aan de rand van Empel. Maar het was nogal winderig vanmiddag, dus het was moeilijk voetballen. Mike van der Ven, hij is de trainer van Zwaluw VFC. We zijn natuurlijk benieuwd of hij tevreden van het veld af is gegaan. Mark, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ben je tevreden van het veld gegaan?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk wel. Je pakt de 3 punten in de eerste wedstrijd, wat toch altijd even aftasten is. Verdiende overwinning. De marge had wat groter moeten zijn, maar uiteindelijk tevreden van het veld met de winst.
0: Ja, het was een beetje moeilijk voetbal, met name de eerste helft. Zwaluw kwam niet echt in zijn spel. Die jongens van de Emplina zaten er bovenop, hè?
1: Ja, we hadden veel balbezit, maar deden het daar te weinig mee inderdaad. In een iets te lang bij momenten te slordig. Veel balbezit wat we hadden, daarin creëren we wel wat kansjes en toch ook wel kansen. Maar voor rust wilde die niet van weg. Ik denk dat Emplina voor rust 1 kans heeft gehad en wij 5 uit 6. Maar dan zijn we te slordig in de afronding en in eindpaas, waardoor het 0-0 is met rust.
0: Ja, en wat heb je tegen de spelers gezegd in de kleedkamer?
1: Nou ja, dat we op die slordigheden na eigenlijk wel op de goede weg zijn. We hebben veel balbezit, we zijn dominant, zoals we dat graag willen. Echter is het wel belangrijk dat we zorgvuldig zijn in de eindfase. En bij momenten wat meer geduld moeten hebben, waar wat

0: rustig. Sommige jongens wilden wellicht te graag.
1: Ja, te graag. En dan uiteindelijk valt dan, ik dacht rond de 60ste minuut ongeveer, valt dan de verlossende 0-1. Hoe heb jij dat doelpunt gezien?
0: Ja, dat begint wel goed van achteruit. Inderdaad, in de rust ook aangegeven dat onze centrumverdedigers bij momenten het best mochten versnellen. Matthijs speelt daar een dwingende bal richting Boas. Boas dribbelt een stukje in en speelt hem vervolgens voorwaarts richting Stefan. Stefan Bezem en vanuit daar komt de voorzet niet aan, maar het is wel de tweede bal die we oppakken bij de 16 meter. En Rick Maasakker schiet hem onder het publiek binnen.
1: Ja, dat was wel een belangrijk doelpunt, denk ik, hè?
0: Ja, zeker.
1: Een zucht van verlichting.
0: Ja, je loopt al een uur tegen de Engelse muur aan. Goed keeperswerk van hen. En een keer knol op de lat voorkomt de voorsprong. En dan is het wel lekker dat hij alsnog na een uurtje valt. Normaal ben je op zoek naar meer. Mag je tegenstander ook nog twee keer geel, dus rood. Dan lijkt de wedstrijd veel. Maar dan moet je als het even kan nog als die tweede maken. Waar we ontzettend veel mogelijkheden voor dat hebben. Die hebben we slordig uitgespeeld, waardoor je tot de laatste minuut toch tegen een standaard situatie een omschakelmoment van Empel aan kan lopen en zomaar slordig puntverlies leidt.
1: Ja, maar goed, de 0-1 overwinning is dan uiteindelijk binnen. Dat betekent toch lekker de 3 punten mee terug naar Vught.
0: Ja, zo is het. Dus ik heb het dan ook goed gedaan. Eerste wedstrijd, belangrijk. Hoe sta je ervoor? Nogmaals, aan de bal. Bij momenten wat slordig. Maar daarentegen wel heel veel balbezit gehad. En in de eindfase misschien ook wel wel slordig. Maar als we dat ook gaan verbeteren, dan hadden we deze wedstrijd wat ruimer gewonnen. Maar in stijl, daar gaat het om in het spelletje. En dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ik zag in ieder geval een paar goede uitblinkers, moet ik zeggen. Ik moet wel eens een keer een andere naam noemen dan gebruikelijk. Boas Kuper.
0: Ja, deed het gewoon uitstekend als verdediger. Na rust, veel momenten dat hij zich goed opstelt. Goed in het duels, maar ook praktisch op de juiste plek. Heeft het vandaag uitstekend gegaan.
1: Ja, foutloze wedstrijd, dacht ik.
0: Ja, dus ook daar zeer tevreden over. Tweede week op rij dat we de doel houden met Boas centraal achterin, dus ja. Positief.
1: Voorin hadden we nog wel ietsje scherper mogen, Mark. Vond jij ook niet?
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. In de eindfase zijn we daar te slordig, maken ook niet de juiste keuzes, waardoor we niet vroeg op voorsprong komen en in de eindfase ook die wedstrijd niet eerder beslissen. Dus daar hebben we zeker nog stappen te maken.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is dit nog de dag 1 en we hebben nog 25 jaar.
1: Kijk, maar als je zulke wedstrijden dan toch lekker met 0-1 kunt winnen, dan noemen ze dat tussen aanhalingstekens een vieze overwinning. Maar dat maakt allemaal niks uit, toch?
0: Nou, ik vind het zeker geen vieze overwinning. Het is wel een hele terechte overwinning op basis van balbezit, kansenverhouding. Ik denk dat wij 13 goals gehad hebben en de tegenstander 2. Dus ik vind geen vieze overwinning. Ik vind het een zeer terechte overwinning. Vanuit hier kunnen we verder volgende week onze eerste thuiswedstrijd.
1: Ja, nog even de scheidsrechter. Ja, was een beetje wisselvallig aan het fluiten, had ik het idee. Hij liet heel veel toe en dan ook weer heel weinig. Was ook een beetje lastig voor de spelers natuurlijk, hè?
0: Ja, dat klopt zeker. Voor rust was iedere vrije trap nagenoeg iedere valpartij een vrije trap. Beide zijden was het wel echt slordig. Maar het ook erg veel stil voor rust. En rust vond ik wel beter. Dat hield niet mee in het niveau van de wedstrijd.
1: Ja, ik zag ook voor het eerst eigenlijk officiële grensrechters van de KNVB. Dat lijkt wel een vooruitgang.
0: Ja, inderdaad. Dat is een vooruitgang. Die zijn neutraal. Dat is op zich positief. Ja.
1: Oké. Okay. Tevreden trainer Mark van de Ven. Eerste overwinning. De eerste 3 punten zijn binnen. Op naar de volgende.
0: Juist, zo is het.
1: Oké. Okay. Dankjewel Mark. Tot volgende week.
0: Oké,
1: alright.
0: Ja. Juist, zo is het.
1: Oké, dankjewel Mark. Tot volgende week.
0: Oké, alright.
1: Ja.

0: We maken even een stapje van de eerste klasse naar de derde klasse. En daar komen we natuurlijk Helvoort. VV Helvoort komen we dan tegen. Die speelden ook vandaag, of gisteren eigenlijk al, hun eerste competitiewedstrijd in Waalwijk met de plaatselijke WSC. Jurgen Hamers was daar ongetwijfeld bij en die kan ons daar alles over vertellen. Welkom in de uitzending, Jurgen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, eerste competitiewedstrijd. Zeg het maar meteen.
1: 2-0 verloren.
0: 2-0 verloren. Ja. Dat is geen verrassing, denk ik, hè?
1: Nee. WSC was gewoon de verdiende winnaar. Voetbalde gewoon heel goed. Dominant aan de bal. Veel mogelijkheden gecreëerd. En wij hadden er eigenlijk amper een antwoord op. Hoewel wij misschien wel de eerste grote kans kregen via Noah Geurs. Die na een goede combinatie met Marcus Marius een goede schietkans kreeg. Die werd dan net geblokt. En dan halverwege de eerste helft kwam WSC via een kopbal op voorsprong. Nou, een kopbal dat zouden we wel vaker eerste helft. Want niet veel later eigenlijk ook een kopbal uit de corner snoert op de lat van hun. En tegen de rust werd er ook nog van dichtbij zo'n beetje voor open doel nog overgekopt. Dus het had al erger kunnen zijn. Al 4 minuten voor rust. Nou, toen onderschepte Max Verbeek een opbouwen van WSC. En die gaf toen Noah de kans op 1-1. Die kapte misschien net iets te veel, waardoor de doelman redding kon brengen. En in een tegenstoot scoorde WSC de 2-0. En dat was denk ik toch wel een beetje het breekpunt in de wedstrijd. Maar op basis van het vertoonde spel had WSC gewoon een verdiende 2-0 voorsprong. En na rust konden we eigenlijk ook maar één kansje noteren. Dat was een kopbal. Dan zijn we weer op de paal van WSC. Want grote kansen zijn er in de tweede helft eigenlijk niet eens geweest. Maar,
0: het was weer de middenveldwedstrijd.
1: Ja, zo'n beetje wel. We moesten wel vooral veel tegenhouden. Want het speelde zich echt voornamelijk af op onze helft. En ook vaak in de buurt van onze 16. Maar we konden eigenlijk alleen maar tegenhouden. En fysiek ons uit duur verkopen. Dat hebben we ook gedaan. In dit opzicht hebben we het wel goed gedaan. Alleen aanvallend hebben we gewoon ook nu veel te weinig klaargespeeld. En daar waren we nog altijd wel een beetje zorg, moet ik eerlijk zeggen. Nou, moet ik zeggen, dit WSC was nou niet bepaald een graadmeter voor ons in de derde klasse. Want WSC wil graag terug naar de tweede klasse. En zijn vorig jaar ook een beetje ongelukkig gedegradeerd geweest uit die tweede klasse. Dus dat was misschien ook wel te zien dat het verschil tussen beide teams vorig jaar 2 niveaus was. Hmm. Maar wat WSC denk ik in de eerste helft aan grote kansen bijeengespeeld heeft. Dat hebben wij volgens mij nog maar net in 6 of 7 wedstrijden zelf bijeengespeeld qua grote kansen. Dus dat was wel het verschil, denk ik, ja.
0: Dus een verdiende overwinning en een verdiende nederlaag voor Helvoort. Maar goed, ja. Wederom, de nul, geen doelpunt gemaakt.
1: Nee, wat ik dus al zei, je krijgt misschien nou wel 1 of 2 kansjes. Meer was het dan eigenlijk ook niet. En die benut je dan niet. En een aantal mogelijkheden die je dan zelf wel kunt creëren, speel jij gewoon heel stordig uit. En daar lag het gewoon aan.
0: Er was wel een debutant van 15 jaar, Jurgen. Vertel er eens iets over.
1: Ja, we hadden eigenlijk twee. Jasper van

0: Schijndel van 20 die debuteerde. Maar de 15-jarige debutant inderdaad, die schreef historie. Verder Assink heet hij. En die viel in voor zijn neef Max Verbeek. En met 15 jaar en 63 dagen is hij daarmee de jongste speler ooit in Helver 1. Dan kwam gisteren al die vraag bij mij al van, is hij nou echt de jongste? Want hij is nog maar 2 maanden 15, hè, zei zijn vader trots. Ik zeg van, ja, maar ik moet dan nog wel even kijken hoe dat precies zit. En toen heb ik het gisteravond opgezocht. En inderdaad, het scheelde 31 dagen met de oude recordhouder, want die was 94 dagen en deze is 63, dus we waren wel getuige van een historische gebeurtenis, ja.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk voor die jongen leuk om mee te maken. Kon hij nog een beetje een rol van betekenis spelen? Of?
0: Nou, hij liet wel zien dat hij er wel voor wil gaan. Hij liep zo'n beetje het hele veld over, zo is hij ook wel weer.
1: Is hij, Jurgen?
0: Hij is een liter aanvaller, maar goed, hij wil ook wel mee verdedigen als hij kan, dus dat liet hij in deze wedstrijd ook zien. En maar dat is ook leuk om te zien dat die jonge spelers ook mee willen aansluiten. Want hij had daarvoor met onder 17 nog meegedaan om 10 uur. Dus hij had nog, daardoor kunnen aansluiten bij ons. Dus ja.
1: Dat is wel een heel gedoe allemaal, Jurgen. Hè? Met die verschillende tijden op zaterdag en op zondag en in de middag en in de avond. En ja, er zijn natuurlijk ook nog spelers die een baantje hebben op zaterdag. Of die met hun kinderen ergens naartoe moeten. Dat is toch nog een heel gedoe, hè, die beslissing van de KNVB.
0: Nou ja, dat hadden we vandaag ook, of gisteren ook mee te maken gehad. Daardoor konden we 3 man niet gebruiken. En vandaar dus ook dat Fedde en Jasper ook mee mochten doen. Anders hadden we ongetwijfeld dat andere mensen op de bank of in de basis staan. Ja, volgende week zal het misschien net iets anders zijn. Want dan spelen we zaterdagavond om 7:15. Ik denk dat we dan wel een hoop mensen binnenboord hebben die dan in de middag waarschijnlijk niet hadden kunnen spelen, maar in de avond wel. En dan treffen we ook meteen een tegenstander waarvan ik denk, nou, tegen deze tegenstander, daar moeten we de punten tegen pakken.
1: En hoe is de naam van de tegenstander?
0: Neo 25.
1: Waar komen die vandaan?
0: Sprang Capelle.
1: Sprang Capelle, oké, okay, ja. Dat lijkt me ook dus een echte zaterdagclub natuurlijk.
0: Ja, dat is van origine ook een zaterdagclub. Ja. Dus ja. Vandaar dat ook die wedstrijd om 7:15 moest spelen. Maar hadden we thuis tegen WSC gespeeld, dan hadden we gewoon vandaag kunnen spelen. Maar dan moesten we uit naar WSC. En ja, dan ben je verplicht om gewoon zaterdagmiddag te spelen.
1: Jongen, wat een gedoe. Oké, okay, we gaan het afwachten. Laten we hopen dat volgende week Helvoort de eerste punten kan gaan pakken in de derde klasse. Dankjewel voor je bijdrage, Jurgen. Tot volgende week.
0: Jo, tot volgende week.

0: Luc Smets is.
1: Dit is Novo 3 Sport met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers. Novo 3 Sport op Novo 3.

0: Ja, dat was Vlemming. We hadden het er hier nog net over. Vlemming eigenlijk bij onze eigen omroep Novo 3 gestart. We kunnen nog herinneren dat hij met zijn moeder... En hij was nog een klein mannetje, een jaar of 13, 14 schat ik. Kwam hij met een gitaartje de studio binnen. En toen vroeg hij aan een van de programmamakers of hij een liedje mocht gaan spelen voor de lokale omroep Novo 3. Nou, je ziet het, zover kunnen we, kan hij uitbreken, zal ik maar zeggen. Hè? Automatisch uitstekend nummer van Vlemming. Goed, we gaan door met voetbal. Want we hebben nog een derde club natuurlijk in het Fuxe. En dat is Real Unet. Die is bij vijfde klasse. Maar dat is natuurlijk ook leuk om daar eens te gaan kijken. Afgelopen zaterdag de opening. En dat was, tegenstander was Kerkwijk. En dat is eigenlijk in de buurt van Zaltbommel. En de trainer en de spelers waren erg benieuwd naar een hele matige voorbereidingsfase. Met veel nederlagen en nogal wat fouten. Of we tegen Kerkwijk eens een keer de punten gepakt zouden kunnen worden. Na afloop spraken we met Mo Belkacem. Hij speelde een hoofdrol in deze wedstrijd. En natuurlijk hebben we ook een gesprekje, een nabeschouwing met Joni Ser Hartian. Oh. De eerste competitiewedstrijd van Real Unet. Ja, tegen Kerkwijk. Toch een gevreesde tegenstander. 4-2 overwinning. Met een prachtige doelpunt van Mo Belkacem.
1: Yes, zeker, zeker.
0: Dus, en niet zomaar, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Mooie kopbal, een mooie 1-op-1 actie. Ja, het was een leuke wedstrijd. Hard gewerkt voor elkaar. En lekker 3 punten meegenomen naar huis. Ja.
0: Welke vond je zelf de mooiste? Die kopbal of die 1-op-1 actie? Nou, 1-op-2 actie eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik denk toch die 1-op-2 actie. Mooi versneld, mooi naar links meegenomen op de verkeerde been. En vlammen die bal. Maar die kopbal was ook zeker niet verkeerd. Heel mooi getimed. Boven 2 verdedigers uitgekomen. Mooi, heel mooi.
0: En het was ook nodig, hè? Want je liet eigenlijk tegenstander een beetje terugkomen. Achteruit voetballen, dat is niet jullie sterkste kant, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Op een gegeven moment waren hun ook aan het drukken en drukken. Omdat hun kansen zagen. Maar gelukkig hebben wij goed op slot gezet. En hebben we toch laten zien wat wij in huis hebben.
0: Ja. Eerste overwinning, hè? Na al die oefennederlagen.
1: Klopt inderdaad, klopt. Dus heerlijk start. Ja. Zo door blijven gaan, zou ik zeggen.
0: Dat, ja, jullie hebben een aardige elftal. Waar liggen jullie kracht, denk je?
1: Samenspel. Ik denk dat wij als team zijnde altijd voor elkaar zijn. En 1-op-1, dus individueel, zijn we ook heel kwalitatief. Dus dat samen mengen, dan heb je een heel sterk team.
0: Dus we kunnen nog meer verwachten van Real dit seizoen?
1: 100%, 100%. Yes.
0: Dankjewel.
1: Yes.
0: Joni Ser Hartian, ja, eerste competitiewedstrijd. 4-2 winst op Kerkwijk. Dat is een overwinning die telt, lijkt me.
2: Ja, zeker een mooie overwinning. Ook, ik wil eigenlijk applausje voor de jongens. Wat we in de voorbereiding hebben gedaan, of niet hebben gedaan, hebben we nu wel gedaan.
0: Ja, eerste helft kwam je al vrij snel voor met 2-0. Prachtige doelpunten overigens, hè. Individuele actie van Jude. En ook een voorzet van Jude die door Michel keurig werd ingetikt. Maar dan die 2-1.
2: Ja, die 2-1 die kwam heel onverwachts, moet ik zeggen.
0: Want, een pupillenfoutje, dacht
2: ja,
0: ik, hè?
2: Is ook. En, ja, wat ik zeg, die eerste 20 minuten was goed. Maak ook die 1-0, 2-0. En daarna zie je dat ze toch een beetje het oude gedrag vervallen om naar elkaar te wijzen. Ja. Terwijl je gewoon het vieze werk voor elkaar moet doen, ook al loopt het niet. Ja. En dan zie je dat die 2-1 valt. En ja, ga je zo de rust.
0: Dat is maar weer afwachten natuurlijk. Want ik had het idee, als jullie 1 tempootje hoger zouden spelen, dan spelen ze gewoon...
2: Ja, en dat hebben wij ook in de rust gezegd tegen elkaar. Van... als het even niet gaat, mouwen opstropen en voor elkaar werken, as dicht. En dan komt die moment wel dat we kunnen uitbreken. En dat zie je ook. Daardoor maken we ook de 3-1 en de 4-1, dacht ik.
0: Het waren wel prachtige doelpunten van Mo, hè?
2: Mo was vandaag wel de man of the match, ja.
0: Zo, eerst die kopbal natuurlijk met de tweede paal die binnenknikte. En vervolgens die individuele actie.
2: Ja, individuele actie vond ik mooist. Dat die,
0: tegen 2 man.
2: Ja, ik zei, was donderdag op de training. Ik zeg, je moet je actie sneller maken en gelijk uithalen. En dat is wat hij doet. En hij zei, kwam net naar mij toe. Hij zegt, Joni, je hebt gelijk, man. Ja. Ik moet die actie sneller maken en gelijk uithalen. Ik zeg, ja, dat is wat de aanvaller moet doen. Ja. Actie en scoren.
0: Maar dan wordt het 4-2. En dan zie ik Real toch weer achteruit lopen. Denk, oh jee, daar gaan we weer, hè.
2: Ja, en ja, je hoorde mij denk ik ook al aan de zijlijn om aan te geven, niet naar achter lopen, dat als er achterbal is gelijk vastzet en dan sta je al op een helft. Maar toch gingen ze, ja ik weet niet, een of andere manier werden ze toch naar achter getrokken. Ja. En dat is misschien ook wel goed van de tegenstander, want die maakt dan weer gebruik van de ruimte. Ja, en dan gaan ze lange ballen spelen. En dan loop je automatisch al naar achteren.
0: Gelukkig was de keeper ook goed in vorm, hè?
2: Ryan heeft goed gedaan, ja. Ja, een paar goede reddingen. En je ziet ook dat als een keeper vertrouwen krijgt, ja, dat hij er gewoon staat wanneer het moet.
0: Ja. Ik denk wel belangrijk, zo'n eerste wedstrijd die gelijk winnend afsluit, dat is een boost voor het zelfvertrouwen, lijkt me.
2: Ja, zeker. De jongens waren ook echt scherp. Als ik dinsdag en donderdag kijk naar de training, dan waren ze gewoon aan het uitkijken om zaterdag te gaan spelen. Dus scherpte zat er zeker in. Dat zag je ook in de eerste 20 minuten.
0: De eerste drie punten zijn binnen.
2: Ja, dat zijn de eerste. Het is altijd belangrijk en nu moeten we verder bouwen.

0: Ja, die heerlijke muziek van de Carpenters. Ja, daar zitten we lekker een beetje mee te deinen. Dat waren nog eens tijden. Goed, maar gisteren was de openingsdag van Octopus. Die speelde een competitiewedstrijd. De eerste competitiewedstrijd. En de verwachtingen waren relatief hoog gespannen. Want in de oefenfase had Octopus het uitstekend gedaan. Ook in de beker werd van Amsterdam gewonnen. Dus ja, we waren er allemaal klaar voor. Wellicht de eerste overwinning, maar is het dat ook geworden? We spraken de afloop met Luc Smets. Hij is trainer-coach van Octopus, maar kon helaas zelf niet meedoen. Luc Smets is een gewone kleren, want hij was er vandaag niet bij, hè?
1: Nee, klopt. Helaas geblesseerd.
0: Blessure. Jij was niet de enige, heb ik begrepen.
1: Nee, we hebben een hele goede voorbereiding gehad. En ja, net nu het seizoen echt begint, missen we helaas 5 man. Klim weer nog op vakantie. Daan, die gisteren geblesseerd raakt. Quintijn ziek. Ja, Victor, die nog niet is. Dus niet ideaal.
0: Goed, dan speel je de eerste wedstrijd thuis tegen Wiebe uit. Als ik het goed heb, uit Wiegen.
1: Ja, klopt. Uit Wiegen inderdaad. En ik kan alleen maar trots zijn op het team. Ik denk dat Wiebe van dit jaar een sterke ploeg in de competitie is. Gewoon oefenstrategie gespeeld, toen waren zij met z'n zessen. Nou, dan winnen we ervan. Vandaag zijn ze in ieder geval met 3 extra spelers die gewoon een hele hoop doen bij hun. En die vandaag ook scorend de kracht trekken. En dat we eigenlijk heel de wedstrijd erin blijven hangen. En dat we ondanks het 4e kwart op een gegeven moment 10 punten achterkomen. Keihard blijven werken en terugknokken tot 6. Dan denk ik dat dat een goede start in de eerste divisie is.
0: Ja, dat was inderdaad de grootste achterstand. Want in de eerste en tweede kwart ja, tot 6 punten. Dat is nog in te halen.
1: Ja, we hadden eigenlijk best wel een goed plan. En dat was zeker omdat we vandaag gewoon met z'n achter waren. Zorgen dat we probeerden de controle te pakken in de aanval. Ik denk dat we ook iets rustiger gespeeld hebben dan dat we eigenlijk door het seizoen heen zouden willen. En daardoor konden we gewoon goed in de wedstrijd blijven. En konden we aanvallend doen wat we wilden. Verdedigend hadden we het moeilijk met een aantal spelers van hun. Ik denk dat we dat de tweede helft op zich wel wat beter oplosten. En vandaag waren ze nog net iets beter.
0: Want in het 3e kwart kwam je zelfs al heel even voor.
1: Ja, dat is altijd mooi, hè? Ik denk dat we het 3e kwart heel goed starten. Het is lekker dat we in de kleedkamer best wel wat goede dingen gezegd hadden. Dat we dat dan meteen uit kunnen voeren, dat laat denk ik ook wel zien dat we als team stap aan het maken zijn.
0: Ja, want als ik kijk naar de achterstanden, 3 punten, 4 punten, 5 punten, uiteindelijk werd het dan 6 punten.
1: Ja, volgens mij verliezen we 11 kwart. En voor, ja, het 1e kwart met 2, het 2e kwart met 2 en daarna 2 keer met 1. Ja.
0: Maar ik had het idee op het laatst een beetje fysiek ook iets te kort kwam.
1: Ja, dan zie je dat deze jongens al jaren kent zijn om in de eerste divisie te spelen. En nu, kijk, Joep moet vandaag denk ik 36 minuten spelen. Kan die dat? Ja, dan kan die zeker. Maar ook die is na 36 minuten ja. In het

0: veld niet meer de Joep die is als hij er gewoon 25 speelt. Ja. Dus daarin kom je dan in de breedte vandaag net tekort.
1: Samenvattend zou ik kunnen zeggen, jammer van een nipte nederlaag, maar toch trots op het team.
0: Ja, dit is gewoon een hele goede start. Tuurlijk, vandaag wil je die wedstrijd winnen. En ik denk zelfs ook met deze acht hadden we kunnen winnen. Want we missen de eerste helft een paar makkelijke ballen. We missen ook vrije worpen in de tweede helft. Dus de mogelijkheden waren er zeker. Maar in de wetenschap dat dit een ervaren eerste divisieteam is, geeft dit in ieder geval een heel hoop vertrouwen richting het seizoen.
1: Hopelijk volgende week weer een klein beetje compleet.
0: Ja, Klim is volgende week nog op vakantie. Daan zijn enkel, die is gisteren door zijn enkel gegaan, dus dat is een week ook kort. Ik hoop er zelf weer bij te zijn. We gaan gewoon onze huid weer duur verkopen en proberen volgende week ons eerste punt te halen.

0: Read the Petit van Jackie Wilson. Dat is een kleine stap naar de Hit the Petit, Kees van het Leven van PES natuurlijk. En die hangt aan de lijn.
1: Ja, dat scheelt niet wel.
0: Wij dachten dat nummer wel bij jou paste, Kees. Na die mooie 9-1 overwinning van 2 weken geleden.
1: Ja, dat klopt. Toen waren we daar bijzonder tevreden mee natuurlijk.
0: Ja, kan me voorstellen. Maar goed, afgelopen vrijdag moesten jullie naar Taverbo. En dat is de tafeltennisvereniging uit Bokstel, als ik het goed heb.
1: Klopt.
0: En ja, dat was een wedstrijd met een verhaal, hè?
1: Ja, dat is een wedstrijd met een verhaal. We hebben helemaal aarde bewogen om die verzet te krijgen. Omdat we gewoon wisten dat we afgelopen vrijdag maar 2 man hadden. Want Kopman Kleijzen en ik zaten allebei in het buitenland. Al van alles geprobeerd. Wedstrijden omdraaien, andere data, andere speeldagen, noem het dan maar op. Maar ja, het hielp. Uiteindelijk gaan we dan maar in armoede met z'n 2 naar Bokstel.
0: Ja, met welke 2 spelers zijn jullie daar aangetreden?
1: Met Remco Verhoeven en Frank Dankers.
0: Ja, en dan begin je eigenlijk met een 3-0 achterstand, hè?
1: Ja, nou niet eigenlijk. Je begint gewoon met een 3-0 achterstand. Ja. En Kopman Kleijs en ik zaten het uit het buitenland op de voet te volgen. En dan voordat we het wisten was het al 3-3. En toen hadden we zoiets van, hé, wat gaat hier gebeuren?
0: Ja, toen begon jij de chocoladebol al te bestellen bij Jan de Groot natuurlijk.
1: Ja, het scheelde niet wel. Want ja, ik had gezegd, met 5-5 dan kom ik bossenbollen brengen.
0: Ja.
1: En het werd 4. Ik denk, dit wordt een dure avond. Maar uiteindelijk...
0: De dubbel.
1: Ja, de dubbel, die ging verloren.
0: Ook maar nipt, hè?
1: Ja, ook maar nipt, ja.
0: Ja.
1: Klopt, ja.
0: Maar dat is eigenlijk wel jammer. Is dat nou een kwestie van sportiviteit? Of zeg je, ja, hun hebben er ook alles aan gedaan om het verzet te krijgen, maar dat lukt gewoon niet?
1: Ik weet het niet. Kijk, op het moment dat een tegenstander vraagt om een wedstrijd te verzetten, als het kan, dan doe je dat. Maar als je daardoor zelf, laat ik zeggen, minder sterker voorkomt te staan, dan doe je dat niet. Nee. Dus dat laatste zal het geval wel zijn. Dus ik ga daar geen oordeel over geven. Ik
0: bedoel, maar ja, je bent in het begin van de competitie, Kees.
1: Ja, daarom. En ik moet zeggen, ik ben zelden zo tevreden geweest met de nederlagers met die van afgelopen vrijdag, hoor. Dus wat dat betreft, uitstekend resultaat. Ja, 4 punten gepakt.
0: We hadden net al de namen van de 2 spelers. Hoe hebben zij gepresteerd?
1: Remco heeft er 3 gewonnen en dat is een prestatie van formaat. Want die klopt namelijk een speler die geen enkele PES-speler ooit geklopt heeft.
0: Kijk.
1: Gelijk al in de eerste wedstrijd weliswaar een 5 sets met 12-10, maar dat doet er niet toe. Hij pakt hem wel. En ja, vanaf dat moment begon de stemming bij ons ook alweer te stijgen. En Frank die pakt vervolgens hun 3e man. Die heeft er dus 1 gewonnen. Daarna was het voor Frank helaas voorbij. Maar Remco heeft ze alle 3 gewonnen die avond.
0: Zo, dus je hebt toch nog 4 punten gepakt in totaal?
1: 4 punten gepakt. En dat is
0: eigenlijk heb je de wedstrijd gewonnen met 4-3, Kees, als het die 0-3 niet was doorgegaan. Of die 3-0.
1: Ja, dat vind ik dus eigenlijk ook, ja.
0: Ja, maar goed. Wat betekent het voor de stand?
1: Voor de stand betekent dat wij keurig 2e staan met 13 punten uit 2 wedstrijden. Koploper OTTC, die staat geloof ik 3 of 4 punten boven ons.
0: Ja.
1: Maar wij staan keurig in het linkerrijtje.
0: Nou, op zich is het toch een leuke plek om verder te gaan. Zijn jullie volgende week wel compleet?
1: Ja, wij zijn volgende week wel compleet. Dan spelen Frank, Johan en Remco tegen JCV. Dus dat,
0: kijk,
1: ja, dat wordt.
0: En dat is JCV 3?
1: Dat is JCV 3, ja.
0: Oké, okay, nou toch nog een mini Vughtse tafeltennis battle.
1: Oh ja, de punten blijven nu in ieder geval in Vught.
0: Dat is waar. Oké, dankjewel Kees. We gaan volgende week contact met je opnemen hoe die wedstrijd is afgelopen. Tot de volgende keer.
1: Fantastisch, tot dan.
0: Hoi.

0: We gaan de uitslagen van de Vriendenloterij Eredivisie. Dat begon vrijdagavond al met de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Dat werd een normale 3-0 overwinning voor Groningen dat weer aansluit in de subtop. En PEC Zwolle, ja, daar gaat het niet echt goed mee de laatste weken. Heel onrustig daar. Zaterdag werden er maar liefst 4 wedstrijden gespeeld. De Kelderkaker tussen ADO Den Haag en Cambuur. Dat werd uiteindelijk 1. En Sparta Heerenveen. Ja, Sparta leidt ook een beetje de weg kwijt. Leed maar liefst een 0-4 nederlaag tegen Heerenveen, wat er steeds beter in schijnt te komen. Ajax Excelsior werd uiteindelijk 2-2 nadat Ajax eerst voorkwam met 1-0, vervolgens met 2-1 achter. En het gelukkig werd voor de Ajaxide werd het nog 2-2, maar Excelsior blijkt een moeilijke tegenstander voor de Amsterdammers, die heel veel kansen hadden, maar er te weinig mee, dus puntenverlies onnodig. Willem II Fortuna werd eigenlijk pas op het einde van de wedstrijd zo'n beetje beslist, werd uiteindelijk 0-1, en dat is voor de tricolores uit Tilburg natuurlijk geen beste uitslag. Vandaag waren er ook 3 wedstrijden en er is nog 1 wedstrijd aan de gang. Feyenoord haalde voluit tegen FC Utrecht, maar liefst 5-0. Dus 5 doelpunten, waaronder een aantal van Hash Moussa. Dus die laat zich weer eventjes zien. AZ blijft nu aan kop door een hele minimale overwinning op Telstar met 1-0. Heel erg moeizaam. En FC Twente tegen PSV, ja, dat was de wedstrijd van de dag. Twente kwam op voorsprong, vervolgens boog PSV dat om met 2 doelpunten van Guus Til. Maar toch bleek FC Twente over de langste adem te beschikken en won uiteindelijk met 3-2 eerste nederlaag voor PSV. En op dit moment is nog aan de gang NEC tegen de Go Ahead Eagles. NEC kwam voor NEC, maar Go Ahead heeft ondertussen gelijk gemaakt. En daar is dus de tussenstand 1-1. Goed, dan komen we ook natuurlijk, kijken we zo langzamerhand een beetje terug. Want we zitten een beetje op het einde van de uitzending. En gaan we even kijken naar de uitslagen van vandaag. En Plina Zwaluw werd dus 0-1. Real Unet Kerkwijk 4-2. WSC Helvoort 2-0. FC Den Bosch Helmondsport 2-1. De Mopheren verloren helaas de koploper met 3-1 bij en in Druten. En Octopus verloor thuis tegen Biwa met 90-84. De VWC-dames wonnen afgelopen vrijdag met 0-3 van Sliedrecht en gaan door naar de volgende ronde. En de VWC-heren verloren met 3-2 naar een 2-0 voorsprong en gaan niet naar de volgende ronde. Dat is een beetje een tegenvaller. JCV lag stil en JS, ondanks de 3-0 achterstand waar ze mee begonnen, wisten zij het toch tot een 6-4 nederlaag terug te brengen. Ik zou zeggen, nou, ik ben blij dat u geluisterd heeft. Maurice had het allemaal keurig in de hand samen met Alexander, uw presentator van het Scherpost. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de overige Novo 3 programma's. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug, tuterelen van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. We brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij Restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smits, Frans Bauer, Yves Ernsen en Emma Heesters.
7: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws. Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is deels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Novo 3. Overal thuis.
10: Ja.

0: wat lezen met je doet? Het opent werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Doe het zelf eens. Heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-3602-8757. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met vrijdag 25 september.
8: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
7: En Ronnie Flex en de fam.
9: Kaarten vanaf 29,95.
7: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Dit is No3. Dit is het nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoord. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekening van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's.

0: Grootgemaal bij Zutphen hadden problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnen de Mak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij uw deur.
2: Of een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het best nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van IJzerman in Vught.

0: op zaterdag 26 september.
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
0: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kites water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Game live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en Fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op aimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57 of op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is...
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Lieslotte Thomas met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk.

0: Maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen zijn gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking verspreid over het land, motregen, tussendoor soms ook zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS zocht de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer ver uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerde gewapende van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstof kopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is